0: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Radio NL.
1: Is de muziek van

0: nacht.
1: Radio NL.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl

0: Dus lekker toch?
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Betaalbare kunststof kozijnen. Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. 13 tot en met 16 augustus. Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
8: En door
9: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
10: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op deze woensdagmorgen. Wijngaard woensdag 22 juli. We mogen nog een dagje en dat gaan we zeker doen. Op dit moment nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er 0 kilometer aan vertraging. We hoeven dus nog niet te schakelen met Den Haag. En of het later deze morgen zal gaan gebeuren, dat is nog maar de vraag. Want woensdag is sowieso rustig en al helemaal in zo'n vakantieperiode. Goed, dat gezegd hebben, dan kunnen we beginnen met het ochtendprogramma.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Naast van Dijk! Yes, en dat doen we zo meteen met muziek van Robert van Hemert. Zijn zandloopster als allereerste na zessen. Goedemorgen.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Zijn we dan lekker op tijd vandaag? Nee. Het is bijna 6:15 op deze woensdagochtend. We gaan lekker beginnen met het ochtendprogramma. Jouw tekst- of audiobericht is meer dan welkom via onze app. Het is mijn laatste voor de vakantie in elk geval. Dat is belangrijk om erbij te vermelden. Tenminste, ik ga er zelf een beetje vanuit dat ik na de vakantie nog wel terug mag keren. Vanaf morgen dan zit Alfred hier op de kruk. Net als de zomer vorig jaar. Dus die mag hier dan een weekje of 3 ongeveer op het huis gaan passen. Ik hoop dat hij de kat ook eten geeft. Dus dat zou nou echt ideaal zijn. En planten water geeft. Dat houden ze het langer vol dan dat ik het zou doen, zeg maar. Dat is één ding wat zeker is. We gaan even naar het nieuws van deze woensdag, de 22e van juli in Hardenberg. Waren gisteravond zo'n 100 boeren bij elkaar om de stikstofplannen van het kabinet te bespreken. En zo hebben ze de brief van het kabinet van eind juni toegelicht. Veel boeren schrokken van wat de brief voor ons betekent. Dat zegt melkveehouder Everdien Kuiper, dat is een organisator van de bijeenkomst bij een transportbedrijf. Een groep is van plan om komende maandag een publieksvriendelijke actie te gaan houden. Ergens in de omgeving van Hardenberg. Ja, en hoe zo'n publieksvriendelijke actie eruit ziet, dat weten we nog niet. Nieuws vanuit Frankrijk dan. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 jaar verbiedt sociale media te gebruiken. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een algemeen verbod op social media voor kinderen invoert. We hebben het hier in het ochtendprogramma ook vaak gehad over het feit, moet dat nou ja of nee? Is het iets wat we misschien aan de ouders over moeten laten? Is dat niet het beste? Nou, dat was ook wel een beetje het antwoord wat er toen destijds uitkwam. Maar de Franse regering, die pakt het harder aan. En wil met de wet kinderen beter beschermen tegen schadelijke effecten van social media. Doelstelling is dat de regels in september ingaan. Dat is dus met het begin van het nieuwe schooljaar. En nieuws vanuit Duitsland. Het wordt namelijk verboden om op stations in Duitsland alcohol te drinken. Ja, dat lijkt me niet zo heel raar. Na een incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte, is de maat nou vol voor de spoorbedrijven en de Deutsche Bahn. Op alle 5400 stations wordt de komende maanden stapsgewijs een alcoholverbod ingevoerd. Half oktober, hè, dat is een mooie maand om dat in Duitsland te gaan doen, dan moet het overal van kracht zijn. Vorig jaar meldde de Deutsche Bahn zo'n 5600 geweldsincidenten. Dat is gemiddeld op elk station dus meer dan 1. En dat is volgens mij op elk station meer dan 1 te veel. Als je het mij vraagt dan.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Yes. Met vandaag wel een mooie dag in het verschiet. Aardige temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Als je

0: opwacht.
1: Jeroen van der Boom in de slapeloze nacht. En daarvoor Stef Ekkel, jammer dan, bij Radio NL. Ze begonnen met het ochtendprogramma van deze woensdag 22 juli. En niet te vergeten, het is vandaag Wijngaard woensdag. Gaan we later

0: Goedemorgen, Robje.
1: Hey, Malasje, goedemorgen. Ja, we zijn weer onderweg, jongen. Maar niet aan het werk deze keer, nee. We zijn onderweg naar de Vierdaagse. Ja, we gaan langs de route staan. Dus we gaan een dagje wandelaartjes kijken en ze aanmoedigen. Dus dat wordt weer gezellig.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het zonnetje er een beetje doorkomt straks. Dat gaat helemaal goed komen. Lasje, als je me nodig hebt, dan weet je waar ik ben. Dan bel je maar en dan hoor je het wel.
0: Hey, ja, dan...
1: De groeten. Houdoe, hè.
0: Houdoe, dan ben je in Nijmegen. Ja, maak er een mooie dag van daarop. Het is vandaag roze woensdag, geloof ik, hè. Dat... Elke dag heeft zo zijn eigen kleur, hè. Dan heeft ieder een soort vanzelfde kleur t-shirt aan. Met Lars, goedemorgen.
2: Lars, goedemorgen.
0: Hey, Niels, goedemorgen.
2: Hey, vriend, het is vandaag een roze woensdag. Je hebt helemaal gelijk.
0: Dus ja, wel.
2: Dat je een roze t-shirt aan hebt.
0: Ik heb een zwart. Is het zwart? Ja, zwart-blauwig of zo. Een beetje zo, dat donkerblauw.
2: Nou, ik heb een speciale roze onderbroek aangedaan om die lui te ondersteunen.
0: Ja, die had je gisteren ook aan, dat weet ik.
2: Zeker. En de dag ervoor, je kan hem 4 keer dragen.
0: Ja, binnen is buiten, hè, op de kop.
2: Juist, juist. Hey maatje, we gaan een tijdje gaan we er vandoor. Zou je misschien nog even kunnen draaien? Jan Klaassen was trompetter, want ja, die liep ook rond Wiegen en Nijmegen. Dus,
0: ja. En hij marcheerde als de prins. Ik ga hem eventjes, ik ga hem zo meteen even draaien, Niels. Jan Klaassen.
2: Dankjewel, vriend. Hoi, hoi.
0: Hoi, Niels. Mooi, hoor. En Rob de Nijs gaan we inderdaad zo meteen even in de lijst zetten. Gaan we eerst naar Almelo. Goedemorgen, Delano.
3: Goedemorgen, Lasje, bij je laatste dagje. Fijne vakantie alvast. Wij gaan nog even lekker vloertje plakken. En graag in zomerschoele nachten. Zodat we even een lekker mooi dagje van kunnen maken. Rititi.
0: En een mooie dag. Sjalkert Eerbeek is erbij. Goedemorgen, op naar een mooie dag. En aan ieder die de Vierdaagse mag gaan doen. Vandaag roze woensdag. Roze maandag, dat heb je ook. Maar roze woensdag. Veel succes maar vandaag. En Lars, fijne vakantie. Ja, dankjewel. Tot over 3 weken en niet verslapen, hè? Ja, dat was iets dat ze allemaal nog lang achtervolgen, ben ik bang.
4: Goedemorgen, Lars. En natuurlijk goedemorgen, wakker Nederland. Ja, ja. Het is een hele mooie... Vochtige woensdag, hier
0: vochtig.
4: In, merendeels richting Urk ben ik aan het rijden, ik ga richting Tollebeek. En daar regelt het een beetje. Ja, hangt een beetje een vreemde wolk boven mijn neus, maar goed, maakt niet uit. Ik ben dus onderweg. Mensen, ik zou zeggen, doe allemaal rustig aan en maak er wat van. Later.
0: Dag Marcel en... Succes vandaag. Nou, je kan inderdaad best wel gelijk hebben met de buitjes. Er is vandaag wel veel bewolking. En plaatselijk valt er dus wat lichte regen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen lekker droog. Dat is goed. Morgen, nou ja, een beetje hetzelfde als vandaag. Ook dan bewolking. Hier en daar kans op een buitje. Ja, hij krijgt alle 4 seizoenen weer op 1 dag, zeg maar. Hey.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuw-Hierden.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RKT in Goor en Nieuw-Hierden. Wie Holt van Holt.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
6: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
12: Appelscha, yeah!
11: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
13: Radio NL.
14: Weerbericht.
15: Vandaag een, best wel prima dag. Het is wel bewolkt en hier en daar kans op een buitje, maar het mag bijna geen naam hebben. Temperaturen zo rond een graad of 20. Morgen overwegend droog en vooral landinwaarts dan wat meer zon. Temperatuur blijft hetzelfde als vandaag. Ook dan een dikke 20 graden in het land. Nu eerst gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen vlakbij de Vierdaagse feesten en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. Er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 en dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. De brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht.
15: Oké, dankjewel. Dan Tim bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
17: Hey Lars, goedemorgen. Hallo, hallo meneer. Ja, op de weg tot nu toe niet zo heel erg veel te melden, maar toch wel iets. Namelijk viel op de A16 Breda-Rotterdam. Op de Moerdijkbrug is één rijstrook dicht. Ongeveer een kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. En de N35 is in beide richtingen helemaal dicht tussen Wierden en de Salland-Twente-tunnel. Het komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Bijvoorbeeld de A9 naar Amstelveen bij 56,7. A16 naar Rotterdam bij 47,5. En de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Even opletten bij knooppunt Ommedijk. Hectometerpaal 20,8.

0: Hans Duits. En nee, niet zeggen hoe ik leven moet bij Radio NL. Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is bijna 7:15. Dat betekent zometeen de laatste van Tini. De laatste van Tini voor de vakantie. Want dat hebben we goed afgestemd met elkaar. We gaan tegelijkertijd daar naartoe. Nou ja, goed, dat is ook meer geluk dan wijsheid. Maar goed, dat even terzijde. Na de vakantie dan kunnen we het weer oppikken. Ze neemt de dwarsfluit mee op vakantie. Dat heeft ze beloofd aan ons. Dus dat kunnen we dan gaan doen. Maar ja, Tini van de receptie. Dit zal vandaag de laatste keer zijn dat ze voor ons gaat lallen. Zo, voor de zomer aan. Goed, dat zo meteen. Eerst even naar Rob. Goedemorgen.
2: Hé, hey Lasje. Ik hoor je niet. Waar ben je nou? Of ben je alweer verslapen, jongen?
0: Ja, slaapkamp, man.
2: Goedemorgen.
0: Grapjas.
3: Goedemorgen, laat goedemorgen, clubje wakker mensen. Ik wou een speciaal plaatje. Speciaal omdat het deze week is de Truckstar Festival in Assen.
0: Ja.
3: En ik speciaal voor mijn broer dat hij de laatste baankaart heeft gewonnen van de Assen. Mijn broer Roelof. Oh. Jan Dren,
0: ja.
3: Die woont in Norg. En een speciaal plaatje voor hem. Henkje Bijgaard. Voor Beunenbeunhuis. Iedereen een fijne dag. En ik zeg Joe de Baco.
0: Beunenbeunhuis, dat liedje dat past bij je broer, ga ik dan vanuit, Erik. Ik heb het meegekregen inderdaad. Laatste baankaart die eruit is gegaan. Combinatie van 18, 19 meter heeft hij volgens mij of zo. Hè? Dan mocht je daar niet het hele weekend blijven staan, dan was dan wel weer een klein dingetje.
4: Hey Lars en luisteraars, een hele goede morgen. Bijzonder goede morgen. Hey Lars, jij bent niet de enige die je verslaapt, kerel. Ik was vandaag het haasje.
0: Ach, daar ben je!
4: Dus. Hey, iedereen een hele fijne dag. Ik ben onderweg naar het Wacken Open Air Festival in Duitsland.
0: Ja.
4: Om daar te lossen. Dus ik zal zeggen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ach, Tim, de klant wacht wel, hè. Dus maakt allemaal niet uit. Hé, hey, joh. Hey. Mooi dat je erbij bent in elk geval. Dan gaat het om, toch?
2: Laske, goeiemorgen. Clubje, goeiemorgen. Na een heel lang weekend mogen we 2 dagen aan de bak. En dan weer lekker vakantie, hè. Nou, ik zou zeggen, het is vandaag weer beuken bij de Pentiedag.
0: Ja.
2: Dus we gaan weer lekker beuken vandaag. Nou, ik zou zeggen, fijne werkdag iedereen. Iedereen die al vakantie hebben, fijne vakantie. En Laske natuurlijk een fijne uitzending, hè. Nou, ciao de bako, repetie en tot morgen.
0: En tot de volgende. Inderdaad, morgenochtend dan zit Alfred hier op de stoel. De man van de domino. Ja, zeker. Hij speelt altijd een spelletje, domino of zo. En ik heb hem laatst een keer een bot gedaan. Of ik dat itempje niet van hem mocht overnemen. Maar hij zegt dat is onbetaalbaar. Francisca dan, die is vanuit Harlingen van de partij. Goedemorgen, hier niet zo mooi weer. Ondanks dat toch ieder een fijne woensdag. En Lars alvast een fijne vakantie, dankjewel. Peter uit Opheusden, goedemorgen. Mooi op tijd vandaag. Jasper uit Nistelrode, die vraagt nog om Tini Panini. Of we dat kunnen gaan draaien. Nou, ik heb eerst even een andere Tini natuurlijk. In plaats van Tini Panini. Onze Tini van de receptie, die zal gaan lallen. Die staat natuurlijk op ons te wachten. De antennes zullen wel uitstaan, want het zal koud zijn in de badkamer natuurlijk. Aan jou de vraag om even de oren goed te spitsen. En goed mee te luisteren naar de opgave van vandaag. Want er zit een melodietje in. De vraag is alleen, van welk liedje is dat ook alweer? Dat is toch ook wel belangrijk. Douchegordijn zal opengaan en daarna dan is hij voor jou. Hier, daar gaan we. De kraan gaat stromen. Hoppatee. Tini van de receptie.

Och, kijk eens. Vooral dat laatste stukje. Dat hadden we nog nodig. Onze Tini van de receptie. Ze heeft gelald. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? De titel van de plaat. Dat is waar we naar op zoek zijn. Mag je doorsturen via de app van Radio NL voor de laatste voor de vakantie, jongens. Zo. Gaan we zo meteen in de uitzending.

Danny de Munk en zijn heerlijk zojuist bij Radio NL. Onze Tini van de receptie heeft weer geklonken, de nachtegaal van de vroege morgen. Het is de laatste voor de vakantie en de vraag is, welk liedje is dit?

0: Kijk eens. En daar verandert ze nog even in een cowgirl volgens mij, onze Tini van de receptie. Aan de telefoon Joeri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In het busje onderweg naar de klus?
1: Ja, inderdaad.
0: Inderdaad. Kijk eens, is het weer een bus vol of zit je een keertje alleen? Het is wel vakantietijd natuurlijk.
1: Nee, we hebben nou een hele bus vol.
0: Ach, kijk eens, hoeveel man telt het voor een volle bus bij jullie?
1: Drie man.
0: Drie man, oh ja.
1: Ja.
0: En wie moet er dan achterin zitten? Hè? Is daar een vaste verdeling voor? Of,
1: Ja, we hebben alleen maar een bank voorin. Dus we zitten gewoon alle drie lekker voorin.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat kan natuurlijk ook. En wie moet er dan in het midden? Dat is even dezelfde soort vraag eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat ben ik.
0: Oh, jij hebt het kleinste kontje van alle drie, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, je moet toch een beetje de koe bij de horens vatten op dat moment. Hé, hey, Joeri, we hebben onze Tini van de receptie uiteraard horen lallen. Hoe vind je hem vandaag? Hij had geen tippie nodig volgens mij, of wel?
1: Die is makkelijk, hè, vandaag.
0: Die is makkelijk. En had die EJJ, had dat nog toegevoegde waarde? En dat is gewoon puur eventjes als klantonderzoek natuurlijk.
1: Nee, ik wist het vanaf het begin al.
0: Vanaf het begin al. Jij dacht meteen, dat moet hem wel zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is het antwoord, Joeri?
1: Zoele zomernachten.
0: Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ik heb nu alleen maar beeld bij jouw twee collega's die links en rechts van jou zitten. Die nu gewoon hun mond zo stil houden, elkaar een paar keer aankijken. Waar heeft die gast het nou weer over en zo. En de radio heb je uit moeten draaien, dat soort zaken. Maar wie zit er naast je?
1: Vriend van mij en mijn zwager.
0: Een vriend en een zwager, nou kijk eens. Nou, doen ze er goed, Joeri. Dan gaan wij Rutger van Barneveld jullie draaien daar in het busje. En een hele mooie woensdag dan.
1: Yes, hetzelfde. Een fijne vakantie alvast.
0: Ja, dankjewel. Dat moet goed komen. Spreken elkaar, Joeri.
1: Is goed.
0: Yo.
1: Yo.

0: jaren mee. Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkongerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel. Even serieus.

0: helemaal Hollands. Lucas en Gea, Jan Biggel, de Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden waardecheck.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
21: En door
22: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
23: Hele goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, goedemorgen.
24: Hey, goedemorgen Lars. Jazeker. Het is niet bepaald druk onderweg. De eerste files van de ochtendspits. Met name rondom de A16 is het te doen. Vanuit Breda naar Rotterdam file voor de Moerdijkbrug. 11 kilometer en 25 minuten lang. De rechterrijstrook is er dicht vanwege werkzaamheden. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk ongeveer 20 minuten oponthoud. Dan de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle. In beide richtingen file tussen Wierde en Nijverdal. Komt daardoor een ongeluk om bekend hoe lang het daar nog gaat duren. Dan meerdere flitsers. Allemaal gemeld door Flitsmeister. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. De A22 naar Velsen bij 14,8. En de A50 naar Eindhoven bij 100,8.
23: Dank je Tim, tot zo weer.
24: Yes, tot zootjes.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Naast van Dijk!
23: Met zometeen het officiële Wijngaard Woensdag keuzemoment. En muziek van Wolter Kroes is onderweg. Ik voel me goed, gaan we draaien.
25: Dit is de muziek van

Ik voel me lekker op deze woensdagmorgen. Met zometeen de twee liedjes van Henk Wijngaard in het keuzemoment van vandaag. Gaan we zometeen kijken welke van de twee het mag gaan worden. Een A'tje of een B'tje. Eerst naar het nieuws van deze woensdag, de 22e van juli. Dag nummer 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag roze woensdag. Dat is het thema wat ze mee hebben gekregen. Voor alle afstanden 30, 40 of 50 kilometer zal het zo gaan. Niet iedereen mocht door. Op de eerste dag werden er namelijk 12 wandelaars gedisqualificeerd. Het zeker 2 militairen hadden minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich. En een aantal andere deelnemers hadden gesjoemeld met hun afstand. En, nou ja, dan zijn ze streng, hè? Ook al neem je ergens een olifantenpaadje om 5 meter af te snijden. Dat is afsnijden. Afsnijden is afsnijden. En die 5 meter hou je niet meer in. Gedisqualificeerd. Bam. Punt. Einde verhaal. Dat voor de Nijmeegse Vierdaagse. Morgen overmorgen nog. Dan zijn de 4 dagen klaar. Andere zaken dan voor deze woensdag, de 22e van juli. Studenten van de TU Eindhoven hebben een zonneambulance ontwikkeld voor landen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Het is zover bekend dat het de eerste ambulance is die op zonnestroom rijdt. Het is een futuristisch apparaat. Als je de foto daarvan ziet, dan denk je wel van, oh ja, ja, dit is wel wat nieuws, zeg maar. En daarmee gaan ze kijken hoe ver ze kunnen komen om dit dan daadwerkelijk ook de praktijk in te gaan brengen. Dat is natuurlijk alleen nog maar het idee. Het concept is er nu. Er staat een apparaat op wielen. En nou moet hij dus nog over de zee, zeg maar. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, eerlijk is eerlijk, toch? Andere zaken dan, in het zuiden van Frankrijk brandt op dit moment wederom een bosbrand. Dat is een opvallend iets. Of ja, opvallend iets. Het is wel veel in Frankrijk afgelopen tijd. We hebben dat natuurlijk gehad zo ten zuidoosten van Parijs bijvoorbeeld. Dat Mont Ventblanc, dat enorme gebied wat daar toen is aangestoken geweest. Hè, door die vrijwillige brandweermannen. Bizar. Ja, en nou dus weer in het zuiden van Frankrijk een grote bosbrand. En dat is zeker even iets om in de gaten te houden. Mocht je daar toevallig nou op vakantie gaan of zo, weet je wel. Houd er even rekening mee. En houd het in de gaten. Gaan wij naar de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Op keuze A, dat is van de Spatlab. Tenminste, die heb ik afgelopen week gezien. Dacht ik, hé, die zetten we in het keuzemoment komende woensdag. Rollen papa, rollen maar, stond erop. Ik dacht, die zetten we op.

0: Oh.
1: Aatje voor Rollenpapa Rollemaar. En een beetje voor de truckcarrace. Beide van Henk Wijngaard natuurlijk. Jouw stem is welkom via de app van Radio NL. De letter A of de letter B in een tekst of een audioberichtje. Houden we met een paar minuten de appbox op een kop. En gaan we eens even kijken welke van de twee als winnaar uit de bus komt. Ja.

0: Keuze A voor rollenpapa, rollenmaar. Keuze B voor de truckcarrace. Beide van Henk Wijngaard. Waar gaat de voorkeur naar uit vandaag?
1: Niet zo bekend, dat A. Dus zit maar op een A'tje voor mij, Lars. Ach. Goedemorgen en een prettige vakantie. Ahoy.
0: Ahoy, dankjewel Henk. Staat genoteerd. Een A'tje staat op dit moment 1-0 voor. Maar dat wil nog niks zeggen over de uitslag van zometeen.

0: Mooiste stukje tekst aan het einde. Henk Damen en Leef jij je eigen leven maar. Daarvoor nog muziek vanuit opa's kast van de Rodeo's Zon en Maan. Een liedje dat ook wel vaak genoeg in het keuzemoment heeft gestaan. En ik zal niet uitsluiten dat het nooit nog een keer zal gaan gebeuren. Die kans is namelijk aanwezig. Goed, wij gaan eerst naar het Wijngaard Woensdag keuzemoment. Voor deze woensdag 22 juli. Met twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar. Keuze A komt van de Spatlap. Ik reed van de week achter een vrachtwagen die altijd erop staan. Ik dacht, hé, die kunnen we wel even in het keuzemoment zetten. Rollen papa, rollen maar. Daarom op keuze A vandaag. En een beetje is voor de truckcar race. Evengoed een liedje van Henk. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Een tekst of een audio heb je met daarin de letter A of de letter B. Is dus welkom via de app van Radio NL. Want
1: het is Wijngaard, woensdag.

0: of keuze B. We gaan de appbox van de Radio NL app op zijn kop houden. En dan kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus of uit de truck mag kan komen vandaag. A voor rollenpapa, B voor truckcarrace. We gaan er doorheen. Goedemorgen, doe maar een beetje, zegt Daan vanuit Klazinaveen. Mark uit het Zand, goedemorgen.
1: Goedemorgen, doe mij maar een aardje, groetjes.
0: Aardje ook voor Pieter vanuit Slootdorp. Dan is het een B voor René vanuit Monster. Mark uit Asten, die gaat voor keuze B. Een audio-appje van de Flora Flitser, goedemorgen.
2: Lassie, keuze A. Keuze A. Fijne vakantie, bot.
0: De Bevers uit Bakel, goedemorgen. Keuze A voor me, alsjeblieft. Een A'tje voor Peter vanuit Lierop. Keuze A voor Jeroen vanuit Koutenbach. Dan is het een B voor Danielle vanuit Elshout. Grat vanuit Kaatsheuvel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, doe maar keuze B, B, B.
0: A'tje voor Jacco vanuit Tweede Mond. Dan is het een A'tje voor Mark uit Vieringenwerf. Keuze A voor Gerben vanuit Dodewaard. Een audio-appje vanuit Bavel. Peter, goedemorgen.
4: Ja, A'tje, luister een A'tje.
0: Staat genoteerd, dankjewel hè. Dan is er een A voor Danny vanuit Smilde. Een A voor Karin uit Nieuw-Vossemeer. Lisbeth vanuit Jesternijtjerk. Die gaat voor keuze B. Mooi. Karel vanuit Deventer. Toch een beetje voor mij. A voor Bertus vanuit Apeldoorn. Nog een audio-appie dan vanuit Zuidschermer. Timo, goedemorgen.
5: Kijk, welkom van de twee.
6: Morgen, Lassie. Vandaag een BBB'tje voor Henkie W.
5: Ja.
0: Het is natuurlijk sowieso een Henkie W geworden. Maar om nou te zeggen dat het een overwinning is met vlag en wimpel. Valt nog best wel mee. Maar het is wel keuze A geworden in het keuzemoment van vandaag. Voor rollen papa, rollen maar.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk van...
5: maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in dronk.
3: Maar wij zijn ook...
5: oh.

0: Radio NL. Altijd aan. Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: acties? Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Vandaag een best wel bewolkte dag met plaatselijk ook wat lichte regen. Temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. 18 graden in het noorden, 22 in het zuiden van het land. Daarmee is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag, gaan we de zon wel een klein beetje meer zien. Na het weekend wordt het weer wat warmer. Goed, ga naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen.
4: Oké, dankjewel. Dan Tim bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits stelt eigenlijk niet zoveel voor deze dagen, dankzij de zomervakantie. Neem het ervan, zou ik zeggen. Let wel op, want er zijn een paar files om toch wel even bij stil te staan. Knipoog. Op de A16 Breda richting Rotterdam file voor de Moerdijkbrug. 13 kilometer en een half uur lang. Komt dus door wegwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht voorlopig. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een half uurtje vertraging ook. Dan de A2 Utrecht-Eindhoven. Voor Sint-Michielsgestel een file van 10 minuten... Vanaf knooppunt Empel komt daardoor een pechgeval. Je hebt één rijstrook minder. Dan helemaal dicht, tenslotte de N35. De weg tussen Zwolle en Enschede. Bij Wierden gebeurde een ongeluk. En daarom is de weg daar dus in beide richtingen niet te gebruiken. Tot 12 uur, het middaguur, kan er geen verkeer overheen. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A27 naar Almere bij 108,1. De A50 naar Eindhoven bij

0: 95,8. En de A76 richting België bij 0,8.
1: Dank je, Tim. Tot zo.
0: Tot zootjes. Daag.
2: Radio NL. Dit is deze week. De Holland.

0: onze nieuwe Titanic deze week.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de woensdagmorgen. Het is bijna 7:50 en dat betekent dat het tijd is voor het dobbelspel van vandaag. Even kijken wat voor categorie het vandaag mag gaan zijn. Daarna is het aan jou om een liedje te verzinnen en door te sturen via de app. Dat laatste, dat is ook belangrijk natuurlijk. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over een object dat zingt. 2 liedjes in de categorie veel, dat is een mooie. 3 staat voor communiceren, 4 categorie kleur, terug van weg geweest. 5 is nog een keer dobbelen en bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter B. En oeps, dat kunnen er aardig wat zijn. Je moet alleen eventjes goed nadenken wat ook alweer begint met de letter B. Eerst kijken wat het wordt. Het is nummer 3 geworden vandaag. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie communiceren. Ja, want...

liedjes in de categorie communiceren. Zijn welkom via de app van Radio NL. Wat mag het zijn? Wat voor communicatiemiddel wordt er in jouw suggestie bezongen? Zijn het de 7 brieven van Arne Jansen bijvoorbeeld? Of hebben we toch een andere manier van communiceren? De meest creatieve pikken we er zo meteen eventjes uit. Eerst BZ.

0: Morris, hè, de man met de panfluit. Hoe zit het nou met jou daarvoor? BZN en Jeppa. We zijn bezig met het dobbelspel van deze woensdagmorgen en we zoeken liedjes die gaan over communiceren. Leukste pikken we er eventjes gauw uit. En er zijn toch aardig wat suggesties binnengekomen via de app die we van tevoren niet hadden verwacht, laat ik het zo over zeggen. De tijdbrekers. Ja, wat stom dat we die niet zelf hebben kunnen bedenken bijvoorbeeld. We kunnen het niet laten. Dat gaat over de rode hond en de zwarte kat. Hè? In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. Hier moet je eventjes luisteren naar het begin van het liedje.
1: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band de radio de zwarte kat. Ik vraag ontvangst van de radio de rode hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo zwarte kat. Hier is de rode hond. U komt uit steken door, spreekt u maar.
0: Er is niks mis met je radio, maar.
1: Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
0: Ja, het is dus inderdaad de bedoeling dat het alleen op de linkerkant en de rechterkant van je auto komt. Tot, precies. Wij kunnen het niet laten. Ingestuurd via de app van Radio NL door Jamie. Jamie, dankjewel, man. Meer suggesties die binnen zijn gekomen. Raymond Hermans.

0: Herman, Christian vanuit Ter Apel mee op de proppen. Raymond Hermans, mij niet bellen. Meer liedjes in de categorie communiceren, schuine streep bellen volgens mij. Want Gordon die was ook een paar keer binnengekomen.
1: Ik bel je zomaar even op.
0: Inderdaad, een vorm van communiceren, dat bellen. Een populaire vorm van communiceren, nog steeds.
1: Ik bel je zomaar even op.
0: Ik bel je zomaar even op. Meer liedjes in het dobbelspel van vandaag. Nog een mooie oude eentje vanuit opa's kast. De Juventa's moet je horen.

0: Niet meer over praten.
1: Kevin,
0: goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Ja, goeiedag, Emiel.
0: Kevin vanuit Badmen, heb ik het goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Waar gaat de reis vandaag naartoe, Kevin?
1: Ja, werk onderweg naar Utrecht.
0: Ach, kijk eens, dat is nog een mooi ritje dan, hé. Hey. Liedjes die op een manier te maken hebben met communiceren. Kevin vanuit Badmen onderweg naar Utrecht. Wat mag het zijn?
1: Ja, Kenny B met Parijs.
0: Ja, praat Nederlands met me. Hey.
1: Yes, zeker.
0: Hey, Kevin, succes in Utrecht, man, en een mooie woensdag.
1: Hetzelfde.

0: Ik schreeuw het van de daken. Aangevraagd door Johan vanuit Huizen. Zo, dan is de administratie weer rond. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Marco vanuit Beneden Leeuwen, die gaat voor muziek van de Wico's.
1: Op

Mark van het Zand. Die heeft er echt een mooie bij bedacht, hoor. Die gaat zeker voor Wijngaard Woensdag door de ballotagecommissie. Liedjes in de categorie communiceren, Henk Wijngaard en nachtrijders. Dan zit het communiceren in het knipperen van de lichten. Ja, natuurlijk. De

0: goed gevonden. Meer liedjes in de categorie communiceren. Marianne Weber.
1: Nooit geen mooie brieven meer.
0: Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Mooi. Jamie gaan we even proberen te bellen vanuit Hollandse Veld. Hij heeft ook een fantastische bedacht. Fantastisch liedje. Ach. Die hoorde dat de radio aan de telefoon hing en dacht, mij niet bellen. Hangt weer op. Maar we gaan wel zijn suggestie draaien, want hij is echt, echt goed bedacht. Liedjes in de categorie communiceren. We kunnen alle kanten, we mogen alle kanten opgaan, maar we komen op een of andere manier alsnog gewoon terug bij Hazes. Liedjes in de categorie communiceren. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Ja, fantastisch. Goed bedacht. De Vlieger in het dobbelspel van vandaag.
2: Mijn

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
2: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Kijk hem gaan. Oh, mijn korf, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
6: scootmobielboerderij.
7: Scootmobielboerderij.nl.
5: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 8 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soedal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 to 20:00.
24: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
25: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
29: Hele goedemorgen, iets over 8. Tim bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
30: Hey Lars, goedemorgen. Jazeker. Ja, op de meeste plekken kun je eigenlijk best wel soepel doorrijden hoor. In het hele land nu 38 kilometer file. Hemeltje lief. Op de A8 richting Amsterdam. Een nieuw probleem bij Zaanstad. De weg is daar helemaal dicht door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Alblasserdam 6 kilometer en 10 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Op de Moerdijkbrug problemen. Wegwerkzaamheden waardoor één rijstrook dicht is. Vertraging is 20 minuten vanaf Breda. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knoop het Klaverpolder, 3 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 80,2. En de A44 vanuit Den Haag bij 20,4.
29: Hemeltje lief vind ik toch meer een woord voor Helene Geest dan voor Tim Schaap, als ik eerlijk mag zijn.
30: Oh, zo?
29: Nou ja, gewoon, weet niet, dat past wat meer bij haar of zo, denk ik.
30: Oh, maar ik heb ook een poëtische kant, hoor.
29: Oh, zo?
30: Jazeker, ja.
29: Ik hou voor jou, ik blijf trouw.
30: Lichte verschijnen aan de horizon.
29: Ja.
30: Kan maar één ding betekenen, de ochtendspits. Iedereen komt op gang, ja, dat soort dingen.
29: Staan we bumper aan bumper, hè?
30: Ja, bumper aan bumper. Gaan we door.
29: Nou, dag Tim!
30: Dag!
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Naast van Dijk!
29: Ja, met zometeen 4 kaarten voor het attractiepark in Appelscha. En Sander Kwarten gaan we zo voor je draaien.
31: Dit is de muziek van

De topster uit Tijuana, Sander Kwarten zojuist bij Radio NL op de woensdagmorgen. Goedemorgen, 22 juli is het vandaag. Zometeen dan laten we het geluid van de achtbaan horen. Vanaf dat moment mag je Appelscha appen voor 4 kaarten naar het attractiepark in Appelscha. En dat is een klein dingetje wat we er wel even bij moeten vermelden. Hier in het ochtendprogramma in elk geval. Ik denk dat het wel zaak dat je opneemt met Appelscha. Dat is het enige wat we dan even van je vragen. Dus niet met je naam, niet met wat dan ook. Opnemen met Appelscha. Dan zijn die kaarten voor jou en anders moeten we toch echt naar de volgende in de rij. Eerst even naar het nieuws van deze woensdag, de 22e. Het aantal explosies en pogingen daartoe is in het eerste half jaar van dit jaar duidelijk gedaald. Van 705 in de eerste 6 maanden van 2025 naar 581 dit jaar. Dat is een daling van ruim 17%. Rotterdamse burgemeester Carola Schouten zegt: goed dat een daling zichtbaar is, maar we zijn er nog niet. Nou ja, goed. Laten we wel eens weten, die 581 in het eerste halfjaar van 2026 zijn er ook 581 te veel. Maar de daling is ingezet. Dan over de Merwedebrug. Die Merwedebrug is afgesloten voor zwaar verkeer. Dat is sinds afgelopen weekend dat zwaar vrachtverkeer daar niet meer welkom is bij die brug daar bij Gorinchem. Maar chauffeurs trekken zich daar al dagen helemaal niks van aan. Rijkswaterstaat staat nog 2 weken machteloos om er iets tegen te doen. En ze hebben eventjes gekeken hoeveel van die zware vrachtwagens nou nog over de Merwedebrug rijden. In totaal hebben ze in 15 minuten 66 vrachtwagens geteld. Je zou verwachten dat enkel nog personenauto's en kleine bedrijfswagens over de bruggetje gaan. Maar via de webcam was toch iets anders te zien. En het is niet voor het eerst, want 10 jaar geleden vond Rijkswaterstaat bij een inspectie haarscheurtjes in de stalen balk aan de onderzijde daar. Daarom is het nu is het om een andere reden afgesloten. Maar experts zeiden later dat de brug op instorten stond. Balken waren nog wel te repareren en na ruim 2 maanden kon vrachtverkeer weer veilig over de brug. Ja, staat het nu ook op instorten, ja of nee? Rijkswaterstaat ondermijnt een beetje zijn eigen geloofwaardigheid. Het verbod is eigenlijk geen verbod, want er staan ook nergens verkeersborden die dit ondersteunen. Maar ze zeggen zelf wel, ja, je mag niet meer met de vrachtwagen eroverheen. En de benzineprijs nadert de hoogste prijs ooit. Gisteren ook weer een stijging van 2% voor een litertje euro 95. Daarmee ligt de adviesprijs sinds gisteren op 2,60 euro. En lokale pomphouders die moeten nou dus drastische stappen zetten om nog iets te verdienen. Moeten ze de shop gaan uitbreiden of toch overstappen op bijvoorbeeld een onbemand pompstation? Dat stelt brancheorganisatie BOVAG in gesprek met het AD. Situatie aan de pomp is wrang, terwijl kleine uitbaters vechten voor hun voorbestaan. Pakken de grote olieconcerns flinke marges. Intussen stijgt de benzineprijs en een daling is nog niet in zicht. Recordhoogtes en recordprijzen, we zullen er nog wel doorheen gaan. Dat is de verwachting.

En dan hebben we het achtbaangeluid voor je. Betekent dat je een appje mag sturen via de app van Radio NL. Met daarin appelschaal. Bellen we je terug en neem je op met appelschaal. Vind je

0: Marleen Schuurmans en dat is lekker man. Daarvoor Ferry de Lids, Baco in Monaco. Bij het horen van het achtbaangeluid mag jij een appje sturen via de app van Radio NL met daarin Appelscha. Daarmee maak je kans op 4 kaarten voor het attractiepark daar in Appelscha. Het mooie daarvan is, ja, ik kan het bijna niet vaak genoeg zeggen, maar daar kan je dus ongelimiteerd frikandellen eten. Dat is fantastisch. Daar was ik altijd te vinden als ik in het attractiepark was, want dat ben ik er vaak geweest. Ga even bellen met iemand die ook een bericht heeft gestuurd met Appelscha. En we weten welke criteria hij of zij aan moet voldoen voor het opnemen in elk geval. Dus even horen hoe, wie, wat, waar en of het inderdaad ook een goede bingo is als waar, als ik het zo even mag noemen.
1: Appelscha.
0: Ja! Zo dan, goedemorgen met Lars, met wie?
1: Heber.
0: Heber, zeg je. Heber, van de, niet van de barbecues, Heber.
1: Wat zeg jij?
0: Niet van de barbecues, dat is één lettertje anders.
1: Ja, dat is iets anders.
0: Ja, precies. Hey Heber, ik hoor dat je onderweg bent in de straaljager.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Waar gaat de reis naartoe?
1: Holzwart.
0: Ja, die kent het niet natuurlijk, hè. Hey Heber, het is woensdag 22 juli voor veel mensen vakantieperiode. Hoe zit dat bij jou? Zit er nog wat aan te komen? Heb je wat achter de rug? Bouwvak wat eraan komt natuurlijk.
1: Nog 2 dagjes.
0: Ach, lekker man. En wat staat er op de agenda?
1: Branderonderhoud
0: vandaag. Oké, maar ik bedoel als in de vakantie, zeg maar. Als je deze 2 dagen nog hebt afgerond.
1: Gewoon
0: dagjes weg. Ja, lekker joh. Hey. En daar is nog een dagje aan toe te voegen, heb ik het idee, hè?
1: Ja, dus hoop ik wel, ja.
0: Je hebt natuurlijk opgenomen met Appelscha, dus dan zou het stom zijn dat ik zeg, goh, je bent het niet geworden, Heber, maar... Je hebt ze te pakken 4 kaarten voor het attractiepark in Appelscha.
1: Ja, dat mooi, man.
0: Ja, dat vind ik leuk. Heber, wie ga je meenemen? Is het voor de mini-Hebers?
1: Ja, mijn dochters.
0: Ah, leuk. Kijk eens. Nou, veel plezier daar. Plan even een mooi dagje in, hè. Met lekker weer, gewoon lekker bij de frikandellenbar staan.
1: Ja, dat komt helemaal
0: goed. Oké, doei doei Heber, doei doei.
2: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
3: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
2: Met Lars van Dijk.
4: De dag begon zoals elke morgen.

0: Onze danste Yves Berends is juist bij Radio NL.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er eentje uit de kast van opa gehaald in de categorie... Hoe heet dat liedje?
2: Ja. Dat ene melodietje.
0: Het was namelijk luisteraresse Santa.
2: Waarvan ik de tekst niet weet.
0: Die stuurde een bericht in via de app van Radio NL. Zegt, hallo, ik heb een vraag.
2: Weet niet hoe het...
0: Dat zijn de mooiste berichten altijd, en ik daarmee beginnen. Er is vorige week een liedje gedraaid over een ongeluk... op een viaduct bij Appingedam. Wie zingt dit en hoe heet dat liedje ook alweer? Dat is de vraag die ze instuurt via onze app. Nou, eventjes in de afdeling klantenservice gedoken natuurlijk. Ik denk dat het er maar eentje kan zijn. En die gaan we voor je draaien. En in het bijzonder toch een klein beetje voor Santa. Alexander Curly vanuit Opa's Kast. Moet je horen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalet en staakcaravans.
3: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Het grote

0: Magazine is nu uit met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je
2: denk. Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
6: Appelscha, yay!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
6: Altijd aan, Radio NL.
0: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
8: Weerbericht.
9: Vandaag wel een oké dag. Het is wat bewolkt met hier en daar kansen op een klein spatje regen. Daar is het dan ook mee gezegd. Maar je moet er wel rekening mee houden. Temperatuur vandaag zo rond een graad of 20, zoiets. Dat is waar we het mee mogen doen. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Wel wat droger en zonniger. Heel veel warmer wordt het niet. Hooguit een paar graden. Maar na het weekend zal het wel weer wat warmer gaan worden. Sterker nog, gaat de temperatuur over de 27 graden heen. Dat is de voorspelling. Dat gezegd hebben we. Zometeen Tim van de ANWB. Eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn.
9: Oké, dankjewel dan Tim bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Hey, goedemorgen Lars. Ja, die ochtendspits stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Grotendeels vanwege die zomervakantie. In totaal nu 40 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een nieuwe file voor Maastricht-Noord. 10 minuten. Er is één rijstrook dicht, want er lijken voorwerpen op de weg te liggen. Dan de A8 richting Amsterdam vanuit Zaanstad. De weg was daar helemaal dicht, maar nu is die wel weer deels open. Je hebt wel 20 minuten vertraging vanaf Zaanstad-Assen-Delft. Dan werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. De A16 vanuit Breda richting Rotterdam. Een file. 20 minuten nu. En op de A17 vanuit Roosendaal ook oponthoud hierdoor. Voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en een kwartiertje extra. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Amstelveen bij 56,5. De A58 Breda-Tilburg bij 50,2. En de A76 richting België bij 0,8.
9: Tim, dankjewel. En tot de volgende keer dan. Dat
11: tot de volgende keer,
9: denk ik. Jij gaat ook op vakantie,
11: ja.
9: Hè?
11: Ik ga op vakantie. Ik heb gehoord dat jij ook eventjes er tussenuit gaat.
9: Ja, ik ga er ook even tussenuit.
11: Dus ja, al met al denk ik dat...

Met zometeen muziek van Emma Heesters, haar hartebreker. En nog even een klassiekertje onderweg. Zometeen draaien we meer muziek vanuit de opa's.

Marlena, de miljonairs bij Radio NL. Dan voor Emma Heesters, de hartenbreker, het nieuwste liedje van haar. En Ivo is bijna terug van vakantie, dus dan ga je hem veelvuldig horen. Hè? Ivo is fan van Emma, zeker weten. 100%. Gaan wij nog even een andere vrouw draaien. Eentje die nog wel even mee kan. Hè? Dat heb je met sommige kledingstukken ook. Kan nog wel even mee. Dat kunnen we Corrie Konings ook zeggen. Kan nog wel even mee. Hoe lang zit zij al wel niet in het vak? Hè? Normaal gesproken dan vieren mensen hun 50ste verjaardag. Zij viert de 50ste verjaardag van. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ik vind het knap. Ex-Hollandse Nieuwe, er hangt iets in de lucht. Gaan we draaien.

0: ontiegelijk slim, hè? Dat hop, hop, hoppa. Cordy Koning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Voor de woensdagmorgen, 22 juli is het vandaag. 8:15 geweest en we staan aan de start van een nieuwe dag. Misschien ben je al even begonnen, ben je al even bezig. Mocht dat zo zijn, lekker bezig. Ga je zo meteen beginnen. Succes voor deze woensdag. We zijn nog niet klaar met het ochtendprogramma. Ik heb zometeen namelijk Jan Biggel voor je klaarstaan. En ik had een prachtig filmpje gezien van ons Jan. Mocht je het niet meegekregen hebben, Jan is namelijk getrouwd. Ja, je had het misschien niet van hem verwacht. Maar het is een echte liefdesman. Dat hij tussen de lakens een echte liefdesman was, daar is hij al veel over uitgesproken geweest. Is hij al uitgesproken over geweest, maar hij heeft daad bij het woord gevoegd. En is nu ook getrouwd met zijn Helga. Ach, wat lief, hè. Wat mooi, hè. Ik wil zo meteen even een liedje van hem draaien. En dan aansluitend eventjes het interview laten horen. Wat hij gaf bij onze grote vrienden van Omroep Brabant. Omroep Brabant had hem namelijk voor de microfoon staan. Op het moment dat hij inmiddels al getrouwd was. En de huwelijksnacht achter de rug lag. En juist over die huwelijksnacht, daar had hij wat over te vertellen. Ja. Ja. En het is geschikt voor kinderoortjes. Ik denk, ik zeg het er toch maar even bij natuurlijk. Hè. Jan Biggel zometeen na Nelis Leeman.

0: wat kan het leven toch mooi zijn? Het nieuwste liedje van Jan Biggel is dus in het huwelijksbootje gestapt en getrouwd. Omroep Brabant, de regionale omroep Omroep Brabant, heeft hem nog gevraagd hoe nou het einde van zo'n dag eruit ziet. Hè? Want ja, we kennen Jan, die is lekker uitgesproken.
1: Als jij dan denkt dat je dan zo'n dag nog een beetje van die wilde seks kunt hebben, dan heb je niet veel gefeest. Hè? Want je bent kapot, joh, van zo'n dag. Ik had het wel gewild, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, de koek was op, hè?
0: Mooie man, hè? Jan Biggel, wat kan het leven toch mooi zijn. Iets voor negenen, ik zwaai uit voor een weekje of drie ongeveer. 17 augustus, dan melden we ons weer. Tot die tijd Alfred Voogd met de vakantieochtendshow. Mocht je ook nog een paar vrijdagen hebben, geniet ervan.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Bark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 9 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
21: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
22: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
23: Kleed nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
28: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
27: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
30: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
31: En door Gevenis krijgen bij Geven Vernette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vernette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vernette Recycling.
32: Een hele goede morgen, je bent bij Radio Barel. Het is 6 minuten over 9 en we gaan kijken bij de ANWB. Daar zit Tim Schaap, goedemorgen.
33: Hey, goedemorgen Rory. Ja, op de meeste plekken is de spits eigenlijk prima te doen. Het stelt niet zoveel voor. Onder andere op de A8 wel een uitzondering richting Amsterdam vanuit Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog gebeurde een ongeluk. De weg is nu net weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten in de file staan, al hoop ik dat die snel oplost. Verder wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A4 Den Haag-Rotterdam bij 58,0. De A27 Utrecht-Almere bij 108,2. En de A58 naar Tilburg bij 50,2.
32: Nou, mooi zijn we weer op de hoogte. Dankjewel Tim, tot straks.
33: Yes, gaan we doen. Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Kunnen wij mooi beginnen aan werk en uitvoering. Editie woensdag met John West en Lange Frans zometeen naar u, Pascal Redeker.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, deze keer is het...
1: Gezellig, toch?
0: Ja, excuus hoor. Dwars doorheen uiteraard weer. Lange Frans deed nog even zijn zegje. Ja, hoorde je vandaag even niet met Frans-Duits. Dat was natuurlijk vorige week een beetje het ding met de Hollandse Nieuwe en de actie die daaraan verbonden was. Maar nu, ja, een beetje oud en vertrouwd zou je kunnen zeggen met John West samen. Ja, hoe lang zou deze samenwerking al duren? Ook al zeker 10 jaar, denk ik. Allemaal liedjes die zij samen uitbrengen. Maar inderdaad ook wel weer. Het heeft dan de weg geopend, zeg maar, voor samenwerkingen met andere artiesten, zoals Frans-Duits bijvoorbeeld. Nou ja, je hoorde ze samen op Radio Warel. Goedemorgen, het is 9:14, woensdag de 22e. Mooi moment om te beginnen aan werk en uitvoering. De beste muziek voor tijdens jouw werkzaamheden. Of misschien wel jouw vakantie. We gaan proberen om er een ochtend van te maken om nooit te vergeten. Okay? Als je om 12 uur zegt, nou dat was maar een ochtend. Moeten we die maar beginnen met Marco de Hollander. En dit wordt een avond. Ja. Dit wordt een avond.

Wat was het gezellig met deze man bij de zomertour in Assen. Robert Pater hoor je op Radio Warel en Blijf toch bij mij. Dat is zijn allernieuwste liedje. Het is woensdag vandaag, 22 juli. Afgelopen weken hadden wij natuurlijk prachtig weer. Gewoon stralende zon, heet, gewoon echt bijna alleen maar fijn. Dit weekend wordt het wel weer een beetje oké. Maar vandaag is de enige dag dat het gaat regenen. Nou, dat het echt de hele dag door gaat regenen. Andere dagen zijn er een paar buitjes mogelijk. Maar op sommige plekken in Nederland regent het vandaag de hele dag. Je zou dan vandaag maar jarig zijn. Ja, het overkomt mijn vriendin vandaag. Die is jarig op 22 juli dus, midden in de zomer. Dus die heeft bijna altijd lekker weer. En net vandaag gaat het regenen. Het is bijna een beetje zielig. Het is, ze bereikt ook nog een rond getal vandaag. Ze wordt 30 en dan regent het de hele dag. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Misschien herken je het als je vandaag jarig bent. Hè? Want zij kan natuurlijk niet de enige zijn die jarig is vandaag. Dus zij appt net. Zou je dan André van Duin willen draaien met Als de zon schijnt? Ja, dat voelt misschien een beetje raar om dan te draaien als verzoekje vandaag natuurlijk. Want hè, het regent dan, dus dan is het een beetje gek om te draaien dat buiten de zon schijnt. Maar zie het als een impuls, hè, een soort van waar mensen de regendans deden vroeger om wat meer regen te krijgen. Draaien wij even een zonnig liedje om de zon weer een beetje terug te krijgen in ons hoofd allemaal. En dus ook voor jou, als je jarig bent vandaag, gefeliciteerd. André van Duin, die is voor jou. En wat in mijn geval scheelt, hoef ik de rest van de dag geen cadeautje meer te kopen. Nee, dat is een grapje. André van Duin is hier, Als de zon schijnt, op Radio Warel.

0: grijze luchten. En op de radio gezellig André van Duin als de zon schijnt. Ja, eerlijk is eerlijk, normaal gesproken niet zo van de vrienden- en familieradio. Dat moeten we niet te veel doen. Maar in dit geval, je zou maar jarig zijn midden in de zomer en dat het dan regent. Dat is jammer natuurlijk. Beetje zon moet wel kunnen dan natuurlijk. Dit is Radio NL, Dean Saunders en Jannes. Hoor je zo.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...
4: NL.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

Precies. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app.

Alle info, radio.nl.fm. Dit is Radio NL.

Het is Dean Saunders en zijn allernieuwste. Ja, vorig jaar deed hij het met Janna, hè? Dan bedoel ik een zomerhit scoren. En dit is zijn nieuwste Ik wil niet dat je gaat, hoorde je bij Radio Wareel. Ja, nog wat reacties die binnenkomen op het verhaal van jarig zijn en dan ook nog eens een keer regen hebben vandaag. Anouk uit Raamtongsveer die zegt, ja, ik ben ook jarig vandaag. Ik word toevallig ook 30 en ik vind het weer eigenlijk helemaal niet zo erg. Nee, dat is eigenlijk alleen maar fijn. Nou ja, ik hoop dat je wel een fijne dag hebt, Anouk. Gefeliciteerd. En Ingrid uit Denenkamp die zegt, hier geen regen in Denenkamp. Nou, gelukkig, er zijn ook best plekken in Nederland waar het niet regent, heb ik mij laten vertellen. Maar je zou maar net op die ene plek zitten waar dat wel zo is. Maar ik heb het al gehoord, Ingrid, wij komen met z'n allen naar Denenkamp. Gezellig. Nee, dat is een grapje. Laten wij vooral lekker het zonnetje op de radio zijn vandaag. Het is Radio Wareel met Marco Schuitmaker zometeen. En nu, cheerio uit je stereo.

ik zou ervoor tekenen hoor. Een zomerdag in Griekenland. Lekker. Het was Marco Schuitmaker op Radio Adel. Ja, overmorgen, vrijdag, dan is het weer Nieuwe Muziekdag natuurlijk. De dag dat heel veel mensen nieuwe muziek uitbrengen. Zo ook deze Marco Schuitmaker. Loesoe gaat zijn nieuwe liedje heten. Dat komt vrijdag uit. Dat is best wel spannend natuurlijk altijd hoe zo'n liedje gaat klinken. Als het wat is. Maar daar gaan we eens wel vanuit. Hoor je hem natuurlijk ook gewoon lekker op Radio Adel. Dus de nieuwe Marco Schuitmaker kun je gewoon lekker hier verwachten. Daar ga ik wel zo'n beetje vanuit. Daarvoor trouwens nog Justin de Wild en Cheerio in werk en uitvoering met Mickey van Wijk zometeen. En nu de nieuwe Samantha Steenwijk.

Nicolai en Tinto de Verano hoor je bij Radio Adel. Met daarvoor nog Mickey van Wijk en onderweg naar jou. Nou, wij zijn vooral onderweg naar 10 uur en dus ook naar de 10:30. Ik ga de oproep maar weer eens doen, zoals elke dag. Wat zou je willen horen zometeen? Dat is de vraag natuurlijk. We gaan 3 verzoekjes draaien net na 10:30. Hopelijk om jou even extra blij te maken. Wat extra energie te pompen in je woensdag, want dat is het vandaag natuurlijk. Wat wel leuk was, gisteren waren het eigenlijk allemaal hele oude liedjes. Dus ik vind het fascinerend, want ik zit hier natuurlijk niet zo heel vaak. Ik ben dan elke keer de invaller. Dus ik vind het leuk dat elke dag zit er wel weer ergens een verrassend liedje tussen. Of dingen waarvan je dan denkt, oh ja, daar zou ik dan zelf niet aan gedacht hebben. Dus verras ons, zou ik zeggen. Stuur wat leuks door. En wie weet hoor je hem dan zometeen net na 10:30 in de 10:30. Gaan wij nog voor wat Amsterdamse gezelligheid. Koos Alberts, die beschrijft de typische Amsterdammer.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Dan ga je op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
9: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 10 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellin. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Te groot bestaat niet.
12: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
11: Grootpakket.nl. Groot gemak.
13: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
14: scootmobielboerderij.
13: Scootmobielboerderij.nl.
15: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
14: En door
19: Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
20: Hele goedemorgen, je bent bij Radio RL 5 minuten over 10. Wij gaan even naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Hi, goedemorgen.
21: Hey, goedemorgen Rory. Ja, de ochtendspits die stelt nog altijd weinig voor en is nu ook al ten einde gekomen. Moet er wel bij zeggen dat het langzamerhand iets drukker wordt. Dat zie je wel vaker in de vakantie. Veel mensen trekken er namelijk gezellig een dagje op uit. Ook richting het buitenland. Bijvoorbeeld viel op de A12 nu richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 10 minuten door die controles. Dan ook de Moerdijkbrug A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van 10 minuten daar omdat er één rijstrook dicht is. Ook op de A17 is dit te merken vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk een kwartier bumper aan bumper. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amersfoort bij 18,6. De A7 naar Groningen bij 249,7. En de A58 naar Tilburg bij 57,1.
20: Dankjewel, Tim.
21: Yes, graag gedaan.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Hadden we net even Amsterdamse gezelligheid, hebben we nu Rotterdamse positiviteit. De wannabes zijn hier.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mee.
1: Ah, het is geweldig. Gisteren is een van de leukste weken van het jaar begonnen. De Nijmeegse Vierdaagse. Ik heb daar een paar keer bij mogen zijn. Mocht daar plaatjes draaien. Is echt een ontzettend feest. En gisteren kwam je er al van alles tegen. Een schietpartij onder andere hoorde ik net in het nieuws. Dat is wat minder gezellig. Hopelijk heb je daar niet zoveel van meegekregen. Maar deze man, die was wel heel gezellig. Maakte er een feestje van, heb ik gezien. Stef Ekkel hoorde je bij Radio Marel. De klok die tikt maar door is zijn nieuwe liedje. Zeg, goedemorgen. Dit is Werk en Uitvoering met zometeen hier Jan Smit, Russo en nu Rob de Nijs.

0: pak mij.
1: Hey, gezellig Russo en Mart Hoogkamer en pakt mij bij Radio Adel. Het is bijna 10:30, nog een minuutje of 8. En dat betekent dat we zometeen ook weer 3 liedjes op verzoek gaan draaien in de 10:30. Nou moet ik zeggen, je hebt van die dagen dat het even wat rustiger is in de app. Nou, vandaag is zo'n dag. Is op zich niks vervelends natuurlijk. Maar ja, als je dan nu nog een appje stuurt, is er wel meer kans dat jouw liedje zometeen op de radio komt. Dus kan hen verder niet te veel hinten op dingen en zo. Maar ik zou even de app erbij pakken als je zometeen jouw liedje zou willen horen. Hij is welkom via de app. Jeffrey Leunenberg hoor je in ieder geval zometeen met Italiani. En dit is Henk Dame.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 tot 20:00.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info radionl.fm.

Nou, nu heb ik eigenlijk weer te veel gezegd. Hè. Nu komen er heel veel leuke verzoekjes binnen. Dankjewel daarvoor. Ik ga er 3 draaien. Waaronder eentje voor Gerrit Visser uit Lemmer. Die zou graag Boer Benny willen horen. Met Ali Baba. Die zegt, ja, we zitten hier met z'n allen op kantoor in Jouren. Het is alweer een tijdje geleden dat we die gehoord hebben. Nou, ik zet hem in de planning. Hij komt eraan zometeen. En er is ook een berichtje van Manuela uit Kelpen-Ole. Die zegt, ja, voor de 3,5 jaar veel graag het vakantieliedje Vakantie van ome Jan van Willeke. Willeke Alberti, want mijn vakantie begint straks na 11 uur. Oeh, nog een half uurtje. Heerlijk, en dan ga je lekker vakantie vieren. Genieten van Manuela, zou ik zeggen. En dan is het inderdaad wel een hele mooie om deze even te draaien natuurlijk.

0: Boer Benny.
1: De 3 na 10:30.
0: En Ali Baba bij Radio Warel. We gaan er nog eentje doen. Die is voor onze grote vriend Daan uit Klazida Veen. Daan, goedemorgen.
2: Hey, door de jonge roodje. Een hele goede markt.
0: Hey.
2: Voor de 3:30. Zou ik heel graag een plaatje willen horen van Dutch Boys. Met op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Oh, leuk, ja.
2: Want ik ga ergens in augustus naar het mooie Volendam.
0: Oh ja.
2: Dus ik zou zeggen, knal die platen maar lekker in. Nou hoor, jong goudje, houden we
0: dan? Nee, ja, ik snap het wel, ja. Dat als je, hè, als het lekker weer is, als je op vakantie gaat naar Volendam, dan is het daar net de Costa del Sol. Ik snap dat natuurlijk.
1: Nummer 3.
0: Hier is hij, voor het eerst op Radio Warel, de nieuwe van de Dutch Boys.

Beach Boys. Olé, ja precies. Een nieuwe samenstelling, maar wel ook echt weer zo'n meezinger zoals alleen zij die kunnen maken. Dat moet je toch met me eens zijn. Op de trekker naar de Costa del Sol was de laatste in de 3:30 voor Daan uit Klasinaveen. Je bent bij Radio Warel woensdagochtend. Dit is Werk in Uitvoering met de meeste vrolijkheid. Helemaal Hollands. Quintus zometeen. En nu, Guido van der Graaf.

kapitein van het schip deze week natuurlijk. Het fregat, de Hollandse Nieuwe, dat gaat varen. Ja, in tegenstelling tot die Titanic, hè, die ooit ergens een keer gezonken is. Maar deze die gaat niet zinken, dat is één ding dat zeker is. Het nieuwe liedje van Helemaal Hollands is het. En hij is deze week de Titanic, hè, die ooit ergens een keer gezonken is. Maar deze die gaat niet zinken, dat is één ding dat zeker is. Het nieuwe liedje van Helemaal Hollands is het. En hij is deze week de Helemaal Hollandse Nieuwe bij Radio RL. Bij de 11 uur, ik heb nog geen achtbaan gehoord. Ja, ik moet zo meteen maar weer eens even op de knop drukken. Mijn favoriete bijbaantje deze week, dat van achtbaanbestuurder. Levert jou 4 kaarten op voor Duinenzaten in Appelscha. Leuk familiepretpark waar je dus met het hele gezin heen kan. Hoor je de achtbaan, dan stuur je Appelscha in de app van Radio RL. Dit is Frank.

0: rioolproblemen of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
5: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
7: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos. Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar het Radio
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
3: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
18: Te groot bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
18: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Heb je trek? Hey!

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
5: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
6: Een hele goede morgen, Radio Marel, 4 minuten over 11. En we gaan eens even kijken bij de ANWB. Tim Schaap, is nog druk?
7: Zeker weten. Ja, het is drukker en drukker aan het worden zelfs, Rory. Hier staat nu 75 kilometer. Op de A2, Eindhoven-Belgische grens, file voor Maastricht-Zuid. 10 minuten, komt de storm per geval. 1 rijstrook is er dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam, bij de Moerdijkbrug. Je hebt een rijstrook minder. Vanaf het knooppunt Zonzeel, een file van 10 minuten. Hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Dan nog gaten in de weg bij Apeldoorn op de A50. Vanuit Zwolle een file vanaf Heerde, 9 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort bij 18,6. A9 naar Amstelveen bij 56,5. En de A17 naar Dordrecht bij 6,4.
6: Dankjewel Tim, fijne dag.
7: Van hetzelfde, hoi.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Zo meteen jouw kans op 4 kaarten voor een mooi pretpark in Appelscha. Peter Beense hoor je ook. En nu Sieneke.
8: Dit is de muziek van Radio.

0: ochtend vliegt voorbij met werk in uitvoering.
1: Op Radio NL.
2: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gesprek.

0: je blijft je aan.
1: Ah, is toch heerlijk, beetje gezelligheid op woensdagochtend. Peter Beentse en van mijn biertje blijf je af op Radio Rail. Nou, volgens mij is het tijd voor mijn favoriete bijbaantje deze week. En dat is dat van achtbaanbestuurder. Dat hebben we allemaal. Het is de Appelscha-achtbaan. Die brengt je naar Appelscha, naar attractiepark Duinenzaten. Zal ik weer eens op de knop drukken? Ja, komt die aan hoor. Ja, omhoog en... Gaan dan maar! Ik vind het wel mooi. Hij zit elke keer vol ook, die achtbaan. Je hoort elke keer weer nieuwe mensen gillen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar dit is vooral jouw sein om even een berichtje te sturen in de app van Radio Warel. Stuur het woord Appelscha als je kans wil maken op 4 kaarten voor verkeers- en attractiepark Duinenzaten in Appelscha. Leuke dag kun je daar beleven. Daar ga ik vanuit. Tino Martin is hier op Radio Warel. Dit is Jong en Dom.

0: Ja, echt eentje van die oude van Frans Bauer, hè? Dit was 1996, 30 jaar oud dit liedje. Echt nog ver voor Heb Je Even Voor Mij en alles wat daarna kwam. Op roze rode vallen tranen, op rode rozen, zeker roze roden. Nou, op rode rozen vallen tranen van Frans Bauer. Het is tijd om weer iemand naar het pretpark te sturen in Appelscha. En bij die persoon gaat nu de telefoon over. Het hopen is alleen dat die persoon de telefoon op... Hallo?
1: Met Appelscha. Appelscha
0: hoor ik. Heel goed. Hallo, ja. Met wie?
1: Met Pascal.
0: Pascal, goedemorgen. Uit Os, toch?
1: Goedemorgen. Uit Os, ja.
0: Chicago, uit de Maas, of langs de Maas heb ik wel eens iemand horen zeggen... maar dat is niet per se iets waar jullie trots op zijn, hè? Of wel?
1: Nee, niet bepaald.
0: Nee, laten we daar dan over ophouden. Hoe is het, Pascal?
1: Ja, uitstekend.
0: Mooi. Wat was je aan het doen?
1: Ik heb een vrachtwagenchauffeur, ik ben nu aan het lossen.
0: Oké. En wat ben je allemaal aan het doen vandaag? Tenminste, waar gaat de rit naartoe?
1: Nou, ik rijd alleen maar in Os en omstreken, dus ik kom niet ver.
0: Nee, precies. Maar dan kom je wel op plekken waar ze je allemaal kennen, denk ik.
1: Zeker weten, ja.
0: Mooi. En wat breng je rond?
1: Van alles en nog wat. Nu heb ik toevallig isolatiemateriaal erin zitten.
0: Oké. Ja, precies. Nee, altijd goed natuurlijk.
1: Hey, ja, zeker.
0: Os Appelscha is wel een stukje sturen, maar ja, je bent vrachtwagenchauffeur, dus dat is op zich dan niet zo heel erg natuurlijk. Waarom zou jij zo graag naar Appelscha toe willen?
1: Nou, ik heb leuke kindjes die daar helemaal geweldig aan vinden, denk ik.
0: Ah, ja, geweldig. Maar vertel even, Pascal, hoe oud zijn ze? Hoe heten ze?
1: Hoe oud ze zijn? Ik heb er 4, maar goed, de 4 is wel 21, die zal niet meegaan. Maar die andere 13, die heet Amaya.
0: Ja.
1: Dan heb ik eentje van 10, die heet Ishania.
0: Ja.
1: En dan heb ik er nog één van 4 en die heet Jace.
0: Ja, kijk. Ah, maar dat klinkt in ieder geval als een gezellige familie.
1: Zeker weten.
0: En het beste van alle is, die hebben allemaal vakantie ook nu, denk ik.
1: Ja, zeker. Ook dat nog.
0: Ideaal moment om even lekker naar Appelscha te gaan. Ik heb leuk nieuws voor jou, Pascal. Je gaat er naartoe, man.
1: Oké, lekker.
0: Lekker. 4 kaarten gaan we jouw kant op sturen. Ja, voor die 4 mag je dan nog even iemand anders bedenken. Dus ook
1: ja,
0: leuk voor iemand van
1: komen.
0: 21, hoor. Dat maakt op zich allemaal niet uit.
1: Nee, maar dat gaat niet komen.
0: Oké. Nou, maak er een mooie dag vandaar en succes met je werk vandaag, Pascal.
1: Dankjewel, jullie ook.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
5: De bouwverslimmers. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soudal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
7: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL. Appelscha, yeah! Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.

Later blijft het vaker droog, kan de zon er ook doorbreken. Komende dagen blijft het op de meeste plaatsen droog en komt er meer ruimte voor de zon. Temperatuur gaat dan iets omhoog en zaterdag wordt het in het binnenland zomers warm. Vanaf zondag is het wisselvallig met af en toe buien. Dus die zaterdag even lekker genieten, jongens. Dat is één ding dat zeker is. Ja, en verder zie ik best prima weer voor de Nijmeegse Vierdaagse. Niet te warm, af en toe een buitje, dat wel, maar gewoon lekker wandelweer. Dat is ideaal. En deze man, hij komt uit Nijmegen. Frank Boeien, je hoort hem nu op Radio Mareel. Dit is Zwart-Wit.

mooie titel, Sukkel in Amsterdam. Het was de nieuwe Menzo Kortland en hij is erbij, hè, dit weekend. Het Truckstar Festival, dat gaat weer losbarsten. En Radio RL staat daar met een eigen stand. Daar kun je sowieso heel veel dingen van ons kopen. Henk Wijngaard merch, maar waar het eigenlijk om draait is de grote, legendarische, gele Henk Wijngaard truck. Die staat daar ook. Daar kun je in gaan zitten en daar kun je een Henk Wijngaard liedje zingen in het kader van de stem van de cabine. Die wordt daar dat weekend gezocht. En Menzo is daarbij, die gaat het een en ander aan elkaar presenteren. En mocht je het leuk vinden om onze Hessel een keer in het echt te ontmoeten, die is daar ook. Dus ja, het wordt één gezellige bende daar dit weekend bij het Truckstar Festival. Als je erheen gaat, heel veel plezier. En vergeet dus niet om even langs te lopen bij Radio RL, zou wel zo leuk zijn. Menzo Kortland, je hoort hem met zijn nieuwe liedje Sukkel in Amsterdam op Radio RL. Dus werk en uitvoering met Jesse Prins zometeen. En nu de Bevers.

dit is zo mooi krachtig gezongen eigenlijk. Ik weet niet of je daar wel eens op let, maar ik vind in dat opzicht dit een heel goed liedje. Het was Thuis hier op het plein van Jesse Prins bij Radio Rail. Maakt langzaam maar zeker een einde aan werk en uitvoering. Ja, niet getreurd, ik ga nog wel een paar liedjes voor je draaien. Maar daarna houdt het wel een beetje op, ben ik bang. Maar zometeen na 12 uur gaat Hessel hier verder met op volle kracht. Sowieso heel veel ruimte voor verzoekjes uiteraard weer. Dus stuur ze maar vast door. Dan heeft Hessel direct om 12 uur iets om uit te kiezen. De Radio Rail app is de place to be. En hij heeft een speciaal bezoek vanmiddag in de studio. Mick Harre komt langs. Samen met Emma Lacroix. Ze hebben samen een nieuw liedje uit. Dat hoor je al regelmatig op Radio Rail. En ze komen er alles over vertellen. Veel plezier bij Hessel zometeen in Op Volle Kracht. En dit is Wesley Bronkhorst.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
9: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je ben.
8: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afnan van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
19: Gritter Chalets en staakcaravans.
20: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid?
21: Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom.
20: Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
22: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
24: ANWB en gaan.
25: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
26: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
3: En door
4: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
5: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. Het vliegen weer voorbij zo'n dag, hè. Op de A1, daar staat tussen Amsterdam en Amersfoort een file door voorwerpen op de weg. Het is een beetje slalommen daar, 11 minuten. Tussen Na de Vesting en Naarden is dat. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek, daar staat ook een rijtje van 16 minuten, 4 kilometer. En op de weg van Arnhem naar Oberhausen, daarbij Berghoutenweg op de A12, 15 minuten, 3 kilometer. En op de A37 hetzelfde verhaal, Duitsland in, ook 10 minuten vertraging voor de controles. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn, Epen naar Apeldoorn-Noord, 23 minuten over zo'n lengte van 7 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Op de A1 staan ze bij Naarden ook, bij 18,6. Ook bij Uddel, dat is van Apeldoorn naar Barneveld, bij 70,7. En ook bij Best word je in de gaten gehouden langs de A2 richting Den Bosch, vanaf Eindhoven bij 138,7. Dan in Friesland, op de A7, daar staat bij Ter Wispel zo'n apparaat, Drachten-Heerenveen, 152,2. Kalemaan. En ook op de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk, 56,5. En je wordt ook gecontroleerd bij Velsen-Zuid. Vanaf Velsen naar Beverwijk, de A22 betreft het hectometerpaal 9,1. En als je dan toch op die weg zet, ook even verderop bij Beverwijk, 14,7, staan ze nog een keer langs de A22. En dan nog eentje op de A35 bij Enschede, van Enschede en Hengelo bij 69,0. En de laatste, die komt vanaf Bavel, 58, Breda, Tilburg, 57,5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Hessel Bijkstra!
5: Ja, die heeft een toepasselijke plaat gevonden om mee binnen te komen. Laten we dat eens doen. Just Say Hello, René Froben.
6: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

hoor ik je knarsen dan denken van hoe moet dat dan dat aanvragen? Nou, gewoon even de app downloaden van ons, van Radio NL. En dan kun je eigenlijk al aangeven wat je zou willen en wat je zou willen horen en waarom en waar je zit en wat je doet. En altijd leuke informatie. Mocht je een probleem hebben, mag je natuurlijk ook melden. Mocht je een klacht hebben, dat kan ook. Mocht je wat leuks hebben, dat kan ook. Ik heb al even weer gekeken in het verleden op deze dag. Leuke dingen zijn er gebeurd. Wiley Post, die vloog als eerste mens solo rond de wereld. Deed daar 7 dagen, 18 uur en 49 minuten over. Hoe die dat deed, staat er niet bij. Misschien wel in de eerste raceauto, want die werd ook gehouden in 1894 op 22 juli. Een race tussen Parijs en Rouen. En de voertuigen zagen er meer uit als koetsen zonder paarden dan als moderne raceauto's. Is ook een tijdje geleden, hè? Nou, heb je wat leuks? Laat het mij weten. Dan gaan we dat regelen natuurlijk. Voor je klaarstaan, als je niks aanvraagt, komt het ook goed, hè? Voor je klaarstaan bijvoorbeeld topper Marco de Hollander met een zomersliedje. Als je dan op de camping zit of zo, of je hebt vakantie, dan past dit ook precies. In die zomernacht!

Slimme keuze om dit liedje te maken. Het werd door meer mensen gedaan. Muziek en vele vaders. Het was eerst, eerst was het een albumtrack, meen ik, van Frans Duits. En toen kwam André Kooistra om hem uit te brengen. En toen kwam Eltje Overwijk om hem uit te brengen. En zo kent muziek vele vaders en moeders. Eltjo van Wijk werd hier aangevraagd overigens door iemand, door Nico Ploeg uit Rode. En die heeft al zin in de zomertour. En dat, ja, daar moet ik je nog natuurlijk even op attenderen. Zondag 9 augustus, gratis, toegankelijk vanaf 12 uur 's middags. Een gezinsfeestje bij uitstek met heel veel artiesten. Hè, Rutger van Baddeveld die laat de zon zakken in de zee. Henk Wijngaard, die komt met zijn gele vrachtwagen zelfs daar naar Rode toe. Dus dat wordt ook een spektakel. Corrie Konings, de dame die nog steeds actief is en ook net een nieuwe plaat heeft. En Wesley Bronkhorst, hè, u hoorde hem vandaag al even, denk ik. Frank van Etten is erbij, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel met zijn vrouwtje Helga. Hè, gelukkig in de liefde, dus die zal Helga wel meenemen op het podium, denk ik. Even serieus, die komen de Baila Baila Gasolina zingen en die andere. Stef Ekkel is erbij, helemaal Hollands. Jorieke Sterke zal op de Gouden Tractor komen. Lucas en Gea is erbij in Rode. Op de zomertour Raymond Hermans, de Dikdakkers voor de laatste keer, want die stoppen ermee. Henk Benaar, Gisby, Peaky Blinders, meneer, die zonder scheermesjes in zijn pet. Gino Graus, Jeroen van Zelst, Melissa Smilda, thuiswedstrijd. Eltjo, thuiswedstrijd, je hoorde hem net. En Lorenzo, dat is de jongste zanger die we in Nederland hebben. Die is 12 jaar en die komt een truckersliedje doen. Dus allemaal naar Rode, kost niks en gratis toegankelijk. Allemaal in je agenda zetten. Hoop op mooi weer, hoop op blije mensen. En ja, het is allemaal op het evenemententerrein in Rode. Aan de Norgerweg en het begint om 12 uur. En het is natuurlijk, als je heel ver weg woont, zou je ook gewoon kunnen luisteren en kijken naar het spektakel, want het wordt ook gewoon allemaal live uitgezonden. Nou, dat was hem, denk ik. Tot zover Rode. Dan weer terug naar de verzoekplaten. Ik ben hier even in het lijstje aan het duiken, want er komen van allerlei liedjes binnen. Kijk hoor. Nou, ik kom er zo even op terug. Dat lijkt me handiger. En straks hebben we ook visite. Je hoort het al even van Rory. Mick Harren en Emma Lacroix. Yeah.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuwwiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuwwiel. Olderwets gezellig.
5: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkangerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
6: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Doeg.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
7: Appelscha, yeah!
6: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
7: Altijd aan, Radio NL.
6: Altijd aan.
8: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog

van Gant niet te vergeten. Hè? Dat, daar zat zijn broer ook in, toch? Of nog steeds, ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Zo ver weg en zo dichtbij. Hè? Lijkt ons wel. Ik krijg hier een klacht van oma. Oma zegt, opa die zit van 7 uur 's morgens tot 10 uur te luisteren... voor Brian Jongsma met Señorita Española. Ga ik gelijk doen, tante Hanny, oma Hanny, dochter. Dat komt goed, hoor. Ik ga hem gelijk even bijpakken. Even kijken, wat had ik... Oh ja, we hebben natuurlijk even nog wat leuks. Want ik mag nog 2 kaartjes weggegeven. Of 2 bandjes zijn dat eigenlijk. 2 weekendbandjes. Dat betekent dat je het hele weekend erin en uit mag... op het grote festival in Assen, waar 2300 vrachtwagens komen. En die mannen zijn, en vrouwen zijn nu allemaal aan het poetsen... en er zijn allemaal dingen aan het regelen, hè? Zoals zwembaden, barbecues, weet ik wat... geluidsinstallaties, halve cabines, tankauto's waar je in kunt zwemmen... koeltrailers waar je in kunt koelen. Alles wordt verzameld.

avond deze week om mee te slepen naar Assen. Hè, voor een voor miljarden wordt daar naartoe gebracht, denk ik, als je het in waarde zou moeten rekenen. En die mannen en vrouwen gaan hun eigen weekend tegemoet. Hun eigen feestje, gezelligheid. Met heel veel chauffeurs komen zo'n 50.000, 60.000 mensen het hele weekend. Nou, wij staan er ook tussen met de wijngaardtruck. Wij doen daar de cabine karaoke dit jaar. Iets aparts. Op de braderie kun je langslopen, briefje invullen en dan even een wijngaardliedje zingen. We hebben keuze uit een menu van 35 wijngaardliedjes van... ik reed kilometers tot aan, weet ik veel, geboren als een trucker. Noem maar op, het zit er allemaal tussen. En dat wordt gepresenteerd door Mensen Kortland. Je kunt er ook allemaal wijngaardspulletjes meenemen, want die liggen daar ook. Tegen betaling uiteraard. En het is gewoon een super ding eigenlijk. Komende weekend zitten we mooi onder de pannen. En als je daar naartoe... Ik heb nog twee kaartjes of twee bandjes weg te geven. Dus de vraag is, wie zou er heel graag heen willen? Wie kan ik daar blij mee maken? En je krijgt er een VIP-parkeerplaats bij. Dat had ik ook nog niet eens gezegd. Dus je kunt ook dichtbij parkeren. Dus doe maar even Truckstar insturen. Het woord Truckstar. En dan kan het zo zijn dat ik je zometeen ga bellen en blij ga maken met twee van die weekendbandjes. En wel even met die verstande dat je dan even bij ons langskomt en dan even een gokje waagt in de wijngaardtruck. Dat je even een liedje zingt. Behalve Vlammende Pijp. Want die wil ik niet te vaak horen, dat liedje het weekend. Ja, dat zal wel niet anders gaan, denk ik. Brian Jong.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nancy, dat was Bob Dylan. Dat is een beetje Bob Dylan muziek. En ja, bijzonder man was het natuurlijk. Hè. Hij heet Armand, hebben we het over. Herman George van Loenhout, geboren net na de oorlog in Eindhoven. En hij was als kind vaak ernstig ziek. En tijdens de herstelperiodes begon hij muziek te maken. En zo maakte hij zijn eigen liedjes. Hè. Zijn handelsmerk werd eigenlijk scherpe, maatschappelijk kritische teksten. En zo ontstond ook Ben ik te min. Want dat schijnt gebaseerd te zijn op een waar verhaal. Armand was namelijk verliefd op Marijke, een meisje uit Roosendaal. Maar haar familie was wel gesteld. Terwijl Armand natuurlijk uit een gewoon arbeidersgezin kwam. En volgens het verhaal mochten ze vanwege dat standsverschil niet met elkaar omgaan. En uit zijn boosheid en liefdesverdriet schreef hij een lied over de jongen die door rijke ouders van zijn vriendin niet goed genoeg werd bevonden. Nog wel leuk detail, een saillant detail heet dat dan, hè? De moeder van Armand, die zei, want hij had, dat liedje heette eerst anders, Ben ik te min, heette eerst Ben ik een beest. En toen zei zijn moeder tijdens het oefenen van, hey, kan het niet iets fatsoenlijker? En toen heeft hij het veranderd en Ben ik te min. Dus eigenlijk de moeder van Armand heeft ervoor gezorgd dat er wat, ja, wat vriendelijker werd allemaal, zeg maar. Mooie verhalen uit het verleden, muziek hebben we nog. En zo ja, helpen we je de dag door hier bij Radio NL. Allerlei soorten plumages, zoals het heet. Hè, in verschillende soortjes muziek en natuurlijk verzoekplaten. Ik zit er klaar voor om nog meer verzoekplaten te draaien. Dus laat ze maar komen. En ondertussen draai ik de nieuwe van Luc.

0: Tour de France. Hey Fransie. Zo, dat was hem weer. Oh ja, en al die winnaars die gaan natuurlijk naar het eiland van Maurik om daar met Frans te gaan barbecuen. 100 mensen in september. Wordt allemaal geregeld en mensen die op hun prijsje zitten te wachten. Het komt goed hoor, dus bij deze. Breekje breek. Dit is Smokey en de Bandits. Oh nee, dit is Convoy. Ik moet even iemand bellen, want over die kaarten voor het aankomende weekend. Hè, tussen al die vrachtwagens. Even kijken of dat lukt. Ben benieuwd. Neem even contact. Ik denk dat ik in een cabine terechtkom, of niet? Hallo?
1: Met Nick.
0: Met wie zegt u?
1: Ja, met Nick.
0: Nick! Nick de Langen!
1: Ja, klopt!
0: Uit Woerden!
1: Ja, uit Woerden. Ja. Hartstikke mooi.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik weet het niet. Ik zie in één keer een belletje binnenkomen. Ik ben lekker aan het werk. En ik hoor in één keer Henk Weinhardt op de achtergrond. Ik denk, nou...
0: Ja. Nou Nick, je hebt gelijk hoor. Je hebt twee kaarten te pakken voor het festival aankomend weekend, man.
1: Nee joh.
0: Ja joh. Ja, ja zeker.
1: Ah, dat vind ik geweldig.
0: Hey Nick, wat doe je in het dagelijks leven? Doe even een schets van jezelf.
1: Ik sta nu lekker in een woonkamertje samen met, met mijn collega's / werkgever. Ik ben stucadoor.
0: Oh, laat ze even horen dan. Laat ze even juichen. Voor jou.
1: Hey Ben, je moet even juichen dat we die kaart hebben gewonnen. Ben, juichen!
0: Nou, klinkt enthousiast. Hey, we gaan het regelen, Nick. Je bent erbij. En wel even bij ons langskomen. Hè? Dat is wel een eis, hè?
1: Ja, dat zal ik niet geproberen. Dan gaan we eens even kijken of we dat niet kunnen regelen.
0: Goed zo. Hoe kan ik je herkennen? Hoe zie je eruit?
1: Ja, jeetje. Hoe zie ik eruit? Ik zal denk ik weet niet wat het weer gaat doen. Maar een beetje zomerse kleren misschien aan doen. Misschien een beetje in de hand. Hè? Dat is gewoon wel lekker
0: aan. Kom maar bij me. Kom voor goed. Dankjewel, hè.
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Ja, kom je zaterdag of zondag? Of beide dagen? Kan ook weer. Je hebt twee...
1: Ik denk zaterdag. Okay. Zaterdag, denk ik.
0: Zien we je dan, man?
1: Is goed. Hartstikke bedankt, hè.
0: Jij ook. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Ah, superleuk. Mensen blij maken. De Truckstarkaten. Zometeen nog meer mensen blij maken. En dan gaat het om gezinnetjes met kindertjes. Want we hebben nog pretparkkaarten voor de vakantietijd. Ook superleuk om te winnen. Dit is Lorraine.

0: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
5: scootmobielboerderij.
4: Scootmobielboerderij.nl.
2: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
13: Mooi van Ethos. Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl. Glitter.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
6: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
7: Goedemiddag, blik op de wegen. Kom ik tot de volgende conclusies. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug staat een file van 15 minuten voor de grens. En op de A12 voor de Duitse grens, de Bergautoweg, 17 minuten ook door controles. De A16 Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is ook 23 minuten gemeld, 8 kilometer langs de rijden tot stilstaan. En op de A22 Beverwijk naar Velzen, daar is ook wat aan de hand, 26 minuten, 4 kilometer. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn richting Apeldoorn-Noord vanaf Vaassen, 19 minuten, 4 kilometer. Nou, dan kom ik bij de flitsers uit. Op de A1 staan ze bij Muiden. Er staat alleen, zijn 3 meldingen geweest, maar er staat geen paal bij. Dus daar ergens. En op de A1 bij Radio Kootwijk. Daar staat wel een positiebepaling bij 71.7 Apeldoorn-Barneveld. Dan ook 888 meldingen op de A2 te zeggen. Zo bij Best Eindhoven-Den Bosch 138.7. En mensen geven ook de volgende door op de A4 bij Ossendrecht. Berg op Zoom naar de Belgische grens 248.4. Ook op de A7 Amsterdam-Den Hoeven bij Wognum staat men bij 34.5. En ook controle op snelheid bij Witmarsum. Op de A7 ter hoogte van Bolzwart 108.1. Dan op de weg van Alkmaar naar Haarlem bij Heemskerk. Daar 9, 56.5. En we hebben er eentje bij Almere. Dat is de baan van Hilversum naar Almere. De A27, 108.4. Dan ook even oppassen op diezelfde A27 nog een keer bij 114.9. Want daar staan ze ook heel tricky. En ben je net gas aan het geven en dan moet je weer landen. Op de A58 Breda Tilburg bij Gilsen word je ook in de gaten gehouden. 49.9. En de laatste die vinden we bij Bavel. Dat is 58 Breda Tilburg. Werkt met de paal 57.5. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Hessel Wijkstra! Ja, die is hier weer aan het goochelen met die knoppen. Maar kom goed hoor. We hebben voor je klaarstaan Thomas Berger.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

Want zeggen ze op de socials dat het moeilijkste was de rap in het liedje. En dan niet het zingen, dat was geen probleem, maar het playbacken in de clip. Ja, want je moet weten dat al die artiesten die maken clips, maar dan zingen ze niet echt. Dan zijn ze allemaal aan het playbacken. Hè? Dan weet je wel, hè, dat dat zo werkt, toch? Het is allemaal showbiz. En dan die rap, ja, dat is natuurlijk om dat synchroon te krijgen met de bewegingen van de mond, zeg maar, op de tekst. Dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje geweest. Daar zijn ze weken mee bezig geweest, maar het is gelukt. Hey, Senna, ik krijg hier een verzoekje van Lisbeth uit Almere, want Senna is jarig. Senna wordt 13 vandaag. Oh nee, ja, 13 vandaag. En dat is de kleindochter van Lisbeth. En er wordt gevraagd om Mick Harm in Amsterdam, maar die bewaar ik even. Want Mick komt zo langs, hè, met Emma Lacroix. Moeilijke naam, Lacroix. Ik heb erop gehoeven, Lacroix. Lijkt wel chips. Nee, ze komen hier straks langs. En Emma is de kleindochter van Henny Huisman. Ook een leuk detail natuurlijk. En we gaan het hebben over Rijk. Rijk is de nieuwe single van ze. En ja, het zit Mick niet mee. Is net vader geworden. Zit wat tussen geluk en verdriet in. Want er is heel veel gebeurd. Maar dan komt hij straks even over uitweiden hoe dat er allemaal zit. En ja, gaat gelukkig weer de goede kant op. Dus dat wel. Maar we gaan straks het verhaal even horen. En natuurlijk de promotie voor de nieuwe song die ze gemaakt hebben samen. Het is zomertijd, het is vakantietijd. Oh yeah! En dan worden de nachten ook heter, hè? Monique Smit en Tim.

0: dat heeft dat beetje dat heel Billy sfeertje. Dat, Joanne Hamer heet ze. En ja, dat leuke liedje dat heet dus Ouwe Bles. Hurry up, Ouwe Bles. Nee, gewoon Ouwe Bles. Hm. Oké. Okay. Hey, zometeen, of tenminste, ik moet even voor Rick een liedje draaien uit Sneek. Dat is hier in de buurt. Die zit ergens in de werkplaats. Ik had iets ingesproken, maar ik weet niet. Volgens mij had hij die knop te laat ingedrukt of zo.
1: En alle luisteraars van radio nou natuurlijk.
0: Halverwege.
1: Hessel, graag wil ik een plaatje aanvragen van Betty Nijboer uit ons prachtig mooie Sneek. En iedereen alvast een hele fijne bouwvak toe wensen. Fijne uitzending. Adjo.
0: Ja, adjo. Er wordt hard gewerkt, hoor ik. Ja, inderdaad. Bouwvak, dat is ook aan de hand voor heel veel mensen. Ja, dat ga ik doen. Ik zoek zometeen even eentje van Fetty op. Dat komt goed. En ik had nog eentje op de wachtbank zitten.

0: nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: NL. Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
2: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcade Waardecheck.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop

0: Basis. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
1: Altijd aan, Radio NL.
0: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Ja, we moeten natuurlijk even weten hoe het komt met het weer allemaal. Dus we schakelen even razendsnel over naar Purmerend.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
4: Jan, goedemiddag.
5: Hessel, goedemiddag.
4: Jij gaat binnenkort ook genieten van de vakantie, begreep ik.
5: Ja, ik ga er ook even tussenuit. Ja.
4: En heb je dan ook vakantie weer?
5: Ja, ik ga naar het hoge noorden. Dus dat is altijd weer wat anders dan hier, hè?
4: Oh, oké. En hoe is het bij ons dan deze week nog?
5: Ja, nou, het is vandaag in ieder geval een beetje buiig, hè. Er valt niet veel, maar het zuiden van het land, Zuid-Limburg en Zeeland, blijft het zo goed als droog. Elders zijn wat buitjes actief. Het zijn geen grote hoeveelheden, Hessel, maar tot nu toe wel al een paar millimeter. Iedere druppel telt, zullen we maar stellen. 2 millimeter Herwijnen in de Betuwe, 2 millimeter Wijk aan Zee, 3 in Montfoort en Woerden. Dat zijn zo'n beetje de uitslagen tot nu toe. En het verschil dus van plaats tot plaats zijn echt buitjes, samenhangend met verschillende zwakke storingen die over ons land trekken. Hier en daar breekt ook op breek, maar komt af en toe even de zon tevoorschijn. En er staat wel behoorlijk het wind. De wind is boven land, landinwaarts, westelijk tot noordwestelijk en matig. Maar aan de kust, in de kustgebieden met name, kustprovincies eigenlijk ook wel vrij krachtig. Windkracht 5 in het Waddengebied. Eerst nog af en toe een krachtige wind, windkracht 6. Hij is daar overigens nu al wat aan het afnemen uit het noordwesten. Ja, en de temperaturen die houden ook niet echt over. Het is...

0: zelfs iets lager. En in gebieden waar de zon doorkomt, zoals bijvoorbeeld in het oosten, Twente, nu 21 graden. Dus de maximumtemperaturen komen uiteindelijk op de meeste plaatsen wel boven de 20 graden uit. Zeker in het binnenland. 23 in het oosten en zuiden van het land. En in de kustgebieden zijn de temperaturen zo'n 18 tot 19 graden. Nou, morgen is het op de meeste plaatsen droog. Wel overheerst in de kustprovincies de bewolking. Later op de dag komt in het binnenland de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt dan tussen 19 graden aan zee en 23 in het zuidoosten. En de wind is matig uit het noordwesten. Vrijdag droog, af en toe zon, iets hogere temperaturen. Zaterdag een zomerse dag in het binnenland vooral. Boven de 25 graden. Geregeld zon. Maar zondag, en het kan zaterdagavond al beginnen misschien, neemt de kans op buien toe. En dan valt er waarschijnlijk wat meer regen.
1: Ja. En kun jij specifiek ook naar Assen kijken? Naar het TT-circuit waar wij staan, die zondag? Of,
0: Goed, het worden buien. Dus dat kan plaatselijk zijn natuurlijk. Maar hou er maar rekening mee. Maar goed, het kan ook zijn dat het in de middag, ik weet niet hoe laat jullie daar staan, dat het in de middag alweer wat is opgeknapt.
1: Ja, nou, tot 5 uur zondagmiddag.
0: Ja. Nou, dus we gaan het nog even afwachten.
1: Ja, precies. Nou ja, ik moet weten of het...
0: Het is nog te vroeg eigenlijk, hè, woensdag, om daar echt in detail over te treden.
1: Ach, man. Ik denk dat zie jij wel in je glazen bol, maar niet. Dan nog even de spreuken, Jan.
0: Als de merel ruit vroeg in de zomer, wordt de winter kwel en kommer.
1: Moet dat niet andersom?
0: Ja, dat moet eigenlijk andersom, maar anders klopt het meter niet.
1: Dan rijmt het niet, wij zeggen. Nee. Hey, dankjewel, hè.
0: Ja, tot gauw.
1: En Jan, een hele fijne vakantie toegewenst, want morgen zit Fijke hier en vrijdag ook.
0: Ja.
1: En dan ben jij er ook niet, begrepen. Dus.
0: Nee, klopt.
1: Oké.
0: We spreken elkaar binnenkort weer.
1: Goeie vakantie.
0: Dank je.
1: Hoi.

zit hier even in een achtbaan. Heeft te maken met onze actie. Leuke actie, want we geven namelijk vier kaartjes weg. Of vier toegangskaarten weg voor het verkeers- en attractiepark Duinenzaad in Appelscha. Doen we de hele week en elk programma is natuurlijk super leuk om te ontvangen als je een gezinnetje hebt of opa en oma bent. Of je mag ook als je met vier volwassenen mag je er ook heen. Maar ik denk niet dat je goed in die skelter past, maar dat weet ik niet zeker. Want het zijn skelters hè, in dat verkeerspark en natuurlijk allemaal attracties voor groot en klein. Gratis eten, drinken, parkeren, alles is geregeld voor je. Je bent een soort van VIP-gast en dat kun je bemachtigen door gewoon Appelscha in te sturen. Want dit geluid moet ik laten horen, die achtbaan deze. We gaan er nog een keer, nog een rondje. Ja, ik krijg gelijk ook kriebels in de buik van me. Heb je dat ook? Of dat? Of ligt aan mij? En goed, dus appels ga je insturen en dan kan het al voldoende zijn om zo meteen er doorheen te komen. En dus vier kaarten te bemachtigen in deze dure vakantietijd, waar je dus wel eens een gezetje kunt gebruiken, toch? Superleuke actie. Nou, dan, ik zie de appelschaars hier om oren vliegen. Dat loopt goed. Gaat heel goed. Zometeen heb ik ook twee gasten, als het goed is. Ik weet niet of er al zijn, maar... Mick Harren komt langs met Emma Lacroix. Dat ging in één keer goed. En ik had nog Fatty te draaien. Dus over de kindertjes, hè. Attractiepark, verkeerspark, kindertjes.

Signorieke, rock and roll, boerenrock. En dit is Gideon.

0: Ja, wat een topplaat is dit. De nieuwe van Gideon. Die heet Ik mis je. Nou, je hoort het. Spanning wordt opgebouwd. We gaan even proberen te bellen met iemand in het land. Om zeg maar weer wat weg te gaan geven. Altijd leuk om te doen. Eens kijken of dat lukt. Hij gaat over.
1: Hey, Jos.
0: Met wie?
1: Met Jos.
0: Jos. Vader. Jos, hou je vast. We gaan even in de achtbaan, oké?
1: Okay?
0: Okay. We gaan naar boven, jongen. Hou je vast, hè?
1: Ja,
0: ja, daar komt ie. Jos Vaassen, ja, staat hier, klopt dat?
1: Ja, lekker wel.
0: Sint-Jacobi-parochie.
1: Ja.
0: Daar houdt de wereld op, of niet?
1: Nee, daar begint de wereld.
0: Daar begint het. En jullie zien toch uit op de Zeedijk, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Is dat...
1: Is dat het is wel een oude Belwijk, maar daarna ligt Zeedijk.
0: Ja, is dat dat enge weggetje wat, waar je bijna vanaf valt als je er overheen rijdt? Hè?
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Dat streekje. Ja. Dat streekje. Nou, het is altijd wel leuk om daar even te kijken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat had ik wel gezien.
0: Hey, jij zit daar op een boerderij, Jos, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, klopt. Ja. En
0: wat doe je in het dagelijks leven dan? Wat heb je voor bedrijf?
1: Melkvee. Met de koeien bezig en graasoogsten. Ik ben ook wel maar bezig.
0: Druk bestaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En hoe komt het in de toekomst?
1: Komt altijd goed.
0: Komt altijd goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben positief, hoor ik.
1: Hey,
0: wat, jij reageert even over op appelscha. Waarom eigenlijk?
1: Lijkt kinderen wel leuk om daar een dag naartoe te gaan.
0: En welke kinderen zijn dat?
1: Sybren, Bouke, Hessel en Wietke.
0: Wie?
1: Sybren, Bouke, Hessel en Wietke.
0: Oh, daar zit ook een Hessel bij. Nou, leuk man.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn een heel nes vol.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, weet je, je hebt Stefan Leur, die neemt zo, die regelt het zo. Dus ik zal Stefan even vragen. Maar je hebt in ieder geval 4 katen gewonnen.
1: Hey.
0: Jos.
1: Maar, ja, dankjewel.
0: Maar hoe moet dat dan op het bedrijf?
1: Ja, dat redt me ook wel een dag.
0: Ja, dat redt wel een dag?
1: Nou, dat zijn
0: mijn
1: vrouwen, die
0: redden
1: zich ook wel.
0: Ah, oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. We gaan alle gegevens even opschrijven. En dan wens ik je heel veel plezier. Want ja, dat appelscha, dat is natuurlijk magisch ook van vroeger uit. Hè? Een dagje appelscha, dat was al... Ja. Toch?
1: Ja,
0: wat ben je allemaal aan het doen met die telefoon, man?
1: Hij is wel te wind.
0: Zeedijk, oké. Okay. Nou, van harte en maak er een mooie dag van.
1: Ja, ik wel.

0: Ja, je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
8: De
6: vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afman van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP Nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
14: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
15: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check de voorraad op overson.nl.
0: Bent u liefhebber van tractorpooling en houdt u van gezelligheid? Dan bent u vrijdag 24 juli van harte welkom. Want dan organiseert Stichting Tractorpooling Lunteren de wedstrijd aan de Goorsteeg in Lunteren. De aanvang is 5 uur. Met 13 klassen standaard en sport. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door HBE Bouw en HBD Montage. Voorkom wachten aan de kassa en koop je tickets online via tractorpoolinglunteren.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein... en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
20: Dus ik mis je als ik hier niet ben...
19: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
21: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
22: Zo dus.
23: Wow.
22: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
25: En door
26: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen. Of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
27: Hey, goedemiddag. Het is alweer 2 uur geweest. En we zitten hier even met de verkeersinformatie net even voor je binnengekomen. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, daar staat 14 minuten, 4 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, daar 23 minuten, 9 kilometer. Dan hebben we nog eentje op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht, daar 12 minuten vertraging. En ook op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn is het 18 minuten aanschuiven. Stop en go, zeg maar. Nou, en dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 bij Muiden staan ze en op de A1 bij Radio Kootwijk. Dat is bij 71.7. Ook bij Op Koude word je in de gaten gehouden. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij 37.9. En op de A4 tussen Delft en Schiedam bij Schipluiden 58.0. Ook bij Witmarsum, en daar is volgens mij Mick Harren net voorbij gesjeest. Klopt dat? A7, daar staan ze bij 108.1. Oh, hij komt er zo over vertellen, hoor ik. Rook uit zoren. Op de A7 Duitse grens richting Groningen, Bad Nieuweschans 249.7. En ook bij Amsterdam op de A10, de Rondweg, daar staan ze bij 26.7. En dan nog eentje bij Almere, dat is op de A27, 114.9. En de laatste vinden we van Breda naar Tilburg bij Bavel, bij hectometerpaaltje 57.5. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Ja, het is hier zometeen Mick Harren en Emma Lacroix. Zeg ik dat zo goed?
29: Yes.
27: Oké.
28: Dit is de muziek van

0: die Leila. Dans, Leila, dans. Die zong dat ook alweer. Dat was iemand anders, denk ik, hè? Nou, het moment is daar. We hebben ze in de studio. Als je meekijkt op radionl.tv, daar zie je ze ook zitten. Mick Harren en Emma Lacroix. Goedemiddag.
1: Prachtig.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hoe is het met jullie?
1: Helemaal beginnen.
2: Nou, met mij gaat het hartstikke goed. En ik denk dat Mick een beetje moe is, of niet?
1: Ik ben doodmoe. Ja. Maar het gaat wel goed.
0: Mick, we moeten even terugkijken. Want hoe is het met je vriendin en met het kleintje, met de kleine?
1: Mijn vriendin hier gaat stap voor stap vooruit. Die heeft na de bevalling 3 dagen op de intensive care gelegen. Ja. Dus dat is niet echt een pretje. Want die heeft eigenlijk helemaal niks meegemaakt van het... toen het geboren was.
0: Het is wat ik net zei, een beetje geluk en verdriet, hè?
1: Ja. Ik
0: bedoel, jullie kregen een kleintje.
1: Ja.
0: En dat is best wel voor jou ook bijzonder. Want ja, je hebt al kinderen eerder.
1: Ik heb er al 3.
0: Je hebt al 3.
1: Dat is nu 4. Ja. Daar kap ik ermee, hoor.
0: Ja. Iedereen schrok er ook van. Ja. Hè? Wat er gebeurt hier?
1: Ik bleef maar sproeien. Het hield niet op. Nee, maar ik ben er heel blij mee. Want ik ben het is een schat van een kind. Ja, dat zeg je natuurlijk altijd over je eigen kind. Maar het is echt een heel lief meisje.
0: Ja.
1: Mag ik je vertellen.
0: Maar toen het geboren werd, was er nogal spektakel. Want,
1: ja, de placenta die daarna uit moet baren, zeg maar, die gingen niet uit. Nee. Ze hebben ze lopen trekken, zeg maar, even kort door de bocht gezegd. En toen trokken ze de baarmoeder mee. Oh. En als de baarmoeder mee komt, dan zijn alle vaten open. En stroomt alleen maar bloed uit je lichaam. Dus is ongeveer 4,5 liter bloed verloren. En voor ze de elkaar in werd gereden. Toen is ze weggemaakt en heeft ze nog 3 dagen op de IC gelegen. Heeft ze zakken bloed toegediend gekregen. En daar is ze ook nog 3 liter bloed verloren. Dus is in totaal 7,5 liter bloed verloren.
0: We hebben het over Kim. Hoe gaat het met Kim nu?
1: Nu gaat het stap voor stap gaat het beter. Ze zijn nu thuis, zijn we. En ik heb ook trouwens 8 dagen met haar samen in de 9 dagen bij elkaar in het ziekenhuis gelegen.
0: Je bent er gewoon bijna verloren ook.
1: Ja. Ze had 4% overlevingskans, werd ons gezegd. En dat is gelukkig gelukt. Dus ze is er nog, godzijdank.
0: Jeetje, wat een verhaal zeg.
1: Ja.
0: Hey, en dan, dan kom je uit dat ziekenhuis met die kleine. En dan moet je blij zijn.
1: Dat zijn we ook. Maar Kim is natuurlijk even, die werd natuurlijk wakker op een gegeven moment gemaakt in de IC, in de intensive care. Toen kwam ik met de baby aan natuurlijk, onze baby. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want je hebt het eerst op je borst gekregen en meteen in mijn armen geduwd en meteen met veel spoed naar de OK, naar de operatiekamer. Dan maak je natuurlijk niet mee wat je wil meemaken als je normaal gesproken bevalt. En wil je er samen van genieten, heb je helemaal een blerrie hoera stemming, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dus nou is het alleen blerren, maar geen hoera.
0: Ja. En veel flesjes, want jij doet het allemaal zelf...
1: Ja, ik doe nu de flesjes en de poepluiers en zo. Dus ik heb gebroken nachten.
0: Hoe heet ze?
1: Rocca Elena.
0: Rocca Elena, wat mooi zeg.
1: Ja.
0: Ik ben blij als ik dit hoor dat ik geen vrouw ben. Sorry, Emma. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik heb zelf 2 kinderen.
0: Oh, jij weet er ook van.
2: Dus 2 keer bevallen.
0: Ja.
2: En dat is niet niks. Dat wordt wel eens onderschat. Ja. En lieve Kim, die gun je een mooiere bevalling natuurlijk.
0: Ja. Ja, dat heb je niet voor het kiezen.
2: Nee, dat heb je niet voor het kiezen. Nee. Maar,
0: Emma, ook welkom in de studio. Jij bent de kleindochter van Henny Huisman. Daar zal je altijd wel aan herinnerd blijven.
2: Ja.
0: Maar je heet Lacroix van achternaam. Hoe zit dat precies?
2: Nou, mijn moeder, Nicky Huisman, is de dochter van opa Henny. En mijn vader, die heet Frank Lacroix.
0: Ja. En hoe is het met je opa?
2: Nou, dat gaat goed. Die heeft wel erg leuke dingen gedaan de afgelopen tijd.
0: Zit hij op te luisteren nu? Of...
2: Ik weet het niet.
0: Want dan ga ik snuitje nog draaien, hoor. Is dat zo?
2: Ja, ik zou het voor de zekerheid toch doen.
0: Ja?
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Hé, hey dan, Mick, hoe komen jullie bij elkaar? Hoe is dit gebeurd?
2: Mick, die is jaren terug begonnen bij mijn opa. In de Soundmix Show.
0: Oh, natuurlijk. Wie deed jij dan eigenlijk?
1: Toen deed ik in 1992 Tom Jones. En toen kwam ik tot de finale. En Henny en ik hebben altijd wel zeg maar, contact gehouden. Zeg maar, ook, en nu helemaal natuurlijk via het social media. Maar ik heb hem altijd, hij is altijd heel erg spontaan tegen mij geweest. Ook, weet je, ook in mindere tijden.
0: Ja.
1: Hij weet altijd voor me op. En Maurits, het is de partner van Emma. Ja. Die belde mij op een gegeven moment. En die zei... hij appte me eigenlijk. Hij zei, Mick, hier Maurits, zou jij een duet willen doen met... Of hij zei, zou je iets met mijn vrouw willen doen? Ik zeg, ik denk dat je het verkeerde escortbureau hebt gebeld. Als ik mijn vriendin is zwanger. Maar zei hij, nee, het is, we gaan een duet doen. Ze heeft zelf een nummer geschreven, het heet Rijk.
0: Het is geen wonder dat jij het nieuws altijd haalt. Ook.
1: Ja, geen wonder ook, ja. En toen zei hij van, nou, wil je toch luisteren en ons terugbellen? Dus ik was op dat moment bezig met Gekkenhuis, het nummer, hiervoor. En ik lag met mijn vriendin op de bank en toen ging ik het nummer afluisteren. Ik heb zo'n draagbare box, die heb ik hem even overheen gegooid, zeg maar, dat die wat harder klinkt. Ik zei mijn vriendin meteen, ik vind het beter dan Gekkenhuis.
0: Ja.
1: Ik zei, nou, dan word je bedankt, je zit nog middag in die soap. En, weet je wel? En toen zei je van, nou, ik zeg, ik vind het wel heel goed. Dus ik belde hem ook meteen op. Ik zei, nou, ik vind het heel goed nummer, ik heb er wel oren naar, weet je wel. Ja. Nou, dus het is ook goed straag gekomen.
0: En zij zingt beter dan jij, hè?
1: Zingt veel beter dan ik.
0: Nee,
1: ik vind alles beter.
2: Ik zit tot

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Ik moet nog wat jaren mee.
9: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yeah!
14: Alle info radionl.nl.

0: Ja, jij schrijft zelf liedjes, Emma, begreep ik.
1: Ik schrijf inderdaad ook zelf liedjes.
0: Ja, deze dus ook.
1: Deze heb ik geschreven voor mijn verloofde, Maurits.
0: Dat was die zit hier naast me.
1: Ja, die zit hierbij en dat was een verrassing voor hem.
0: Wat zei
1: hij? Hij was er heel erg blij mee. Hij was erg geëmotioneerd.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Hey, en waarom kennen wij dit liedje niet?
1: Ja, misschien ben ik niet zo goed in promoten. Ik weet het ook niet. Nee, ik zit nog niet bij een platenlabel.
0: Mick weet het wel. Waarom kennen wij dit liedje nog niet, Mick? Waarom is dat?
2: Omdat ze niet bij een platenlabel zit, inderdaad. En dan heb je een plugger bij en die gaat in alle radio- en televisiestations af. En dat kost allemaal klauw met geld. En dat was er toen niet, denk ik. En dat had ze het know-how ook niet. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ken haar nou niet zo heel lang. Maar het klikt sowieso tussen ons allemaal, weet je wel. Dus ze zijn echt vrienden geworden. Maar ook, zij is een hele goede zangeres.
0: Ja. Het is dat liedje wat we daarvoor draaiden, kregen we aangevraagd ook. Hè? Amsterdam, ook een heel speciaal... Jij doet altijd speciale projecten.
2: Ja.
0: André Hazes, zijn vergeten liedjes krijg jij op een of andere manier uit de kast.
2: Ja.
0: Je krijgt zomaar een duet met Johnny Jordaan. Niemand redt dat op. Die draaiden we net. Hoe is dat ontstaan dan?
2: Het is eigenlijk gekomen door Wim van Kerkwijk. Wim van Kerkwijk is een oude plug. Het is een oude band nu ook. En zijn schoonzoon doet nu, Dennis van der Kraan, ook plugging bij de radio en tv. En die belde mij op. Waarom doe je niet met 750 jaar bestaan van Amsterdam? Ik zei, ja, dat doen er al zoveel. Ja, maar je bent een Amsterdammer. Ja. Dus ik heb er gewoon een leuk liedje voor je. Het is een liedje oorspronkelijk geschreven voor Johnny Jordaan. Door Pierre Kartner, Vader Abraham.
0: Dit liedje is van Vader Abraham, wat we net draaien.
2: Ja, in Amsterdam is van Vader Abraham geschreven voor Johnny Jordaan. Johnny Jordaan heeft het ook uitgebracht.
0: Is mogelijk.
2: En toen zei ik van, ja, maar moet je toestemming vragen? Ga ik wel Willeke bellen? Willeke is de dochter van Johnny Jordaan. Daar heb ik ooit een interview mee gehouden. Toen voor Radio Noord-Holland toen nog. En toen, die zei dat ik helemaal te gek was. Maar Walter ken ik niet. Walter, de zoon van Pierre Kartner. Want die gaat nu over zijn hele oeuvre.
0: Ja.
2: Toen heeft Wim dat geregeld. En Walter belde mij op. Hij zegt, Mick, ik vind het helemaal te gek. Ik zeg, dan wil ik nog een vraag. Ik zeg, ik wil het liedje wel doen. Maar als ik het dan toch doe, wil ik het als duet doen. Oei, zegt hij, moet ik echt in de oude archieven kijken. En daar hebben ze heel lang naar gezocht. En uiteindelijk is dat toch gevonden. Hebben we het zo met de techniek van vandaag de dag een duet van kunnen maken.
0: Wat een fantastisch Amsterdam sfeerliedje gewoon. Ja. Dat is echt het oude met het nieuwe gecombineerd. Dat is gewoon, hè, dit soort
2: zeker
0: muziek.
2: En als we nog even wachten, ben ik ook oud.
0: Hey, nou heb jij, dat is ook een gek verhaal. Ja, daar komen we zo even bij. Ik moet even vragen aan Emma. Wat vind jij van het oeuvre van Mick?
1: Van Mick?
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je naast hem staat op het podium en hij wil opeens weer die zon op zijn piemel zingen. Wat denk jij dan?
3: Wat
0: vind
3: je?
1: Ja, de zon op mijn piemel is het favoriete liedje van mijn kinderen.
0: Nee.
1: Dus dat, daar word ik wakker mee en dan ga ik mee naar bed. Nee, maar ik heb... twee en vier.
0: Heb jij die ook geschreven?
1: Nee. Nee. Daar kan ik nog niet aan tippen. Nee, maar ik heb een aantal keer live naast Mick mogen staan. En het is geweldig. Het is echt een goede artiest. Ook eentje die echt live kan zingen. Ja. Dat is, laat ik daar niet te veel over zeggen. Maar dat zie je niet heel vaak tegenwoordig. En het publiek reageert zo leuk op hem.
0: Ja.
1: En ik denk dat we gewoon nog veel meer van hem moeten zien.
0: Jullie treden ook dus samen op?
1: Ja, we doen samen rijk door het land.
0: Ja.
1: En er wordt heel erg leuk op gereageerd.
0: Super.
1: Ja.
0: En wat vind je opa ervan? Want wat jij nu beleeft, dat heeft je opa eigenlijk altijd gewild.
2: En hij is nog een wiggerend team. Hij past voor mijn Ahoy, nee? Met je neefjes? Chris Cross Amsterdam?
1: Ze hebben bij de Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion gestaan. Ja, maar opa treedt zelf ook nog op.
2: En het dak eraf, hè?
0: Ja?
2: Met z'n
0: allen. Ja, dat is een hit natuurlijk. Hey Mick, maar wat, want jij gaat alle kanten altijd op. Want dat is nou heel gek, hè? Je zou zeggen, Sweet Caroline die heeft meer likes en views dan zonder mijn piemel. Maar dat is dus

0: niet zo.
1: Nee, maar Sweet Caroline is in de tijd uitgebracht. Ik noem het tot Johan Cruijff-tijd. Ja. Ze verkocht voor 2 miljoen en nu voor, tegenwoordig voor 400 miljoen voetballer.
0: Oh ja.
1: En in die tijd dat ik Sweet Caroline uitbracht bij Berk Music in Eindhoven, was het nog niet zo hot met het social media, TikTok en Instagram. Als ik dat had gehad, had het misschien wel plaat in de plaat gehad. Maar inderdaad, Sonny van Piemel is bijna goud. En,
0: maar niemand weet dat jij, of tenminste, er zijn heel weinig die weten. Jij bent Sonny M en de Kakkeroetjes.
1: Ja, toen dronk ik nog alcohol. Dus ik ben 10 jaar geleden gestopt met alcohol drinken. Ik drink geen druppel meer. En toen was ik met mijn broer thuis. Die woonde in Frankrijk, dus bij mij thuis. We waren alle twee best wel onder invloed. Ik zeg, ik zou wel een keer een gek, schuin over de rand liedje willen. Maar ik zeg, nou, Guantanamera ging je spelen.
0: Ja.
1: En ik ging de tekst zingen, Sonny op een piemel. Maar ik zeg, dat ga ik echt niet onder mijn eigen naam brengen. Want je wil niet herinnerd worden als... oh, je kent Mick Harder toch wel? Ja, je was Sonny op een piemel. Maar het is nou gekscherend genoeg, gaat het wel die kant op volgens mij. Dus op mijn grafsteen komt er zo'n Sonny op een piemel.

0: liedje van hem. En Verano Otraves, als ik het zo goed zeg. Hé, hey, wat was het nou met dat verhaaltje over die Mimon?
1: Nou, ze heeft een dochter, Emma heeft een dochter van 2 en een zoon van 4. Of met Maurits samen uiteraard. En die kan niet zo goed mijn naam uitspreken. En dat vergeet ze een beetje. Maar dan heeft ze een combinatie gemaakt. Omdat ze echt van het liedje Zonne mijn piemel houden, alle twee. Dus ik heet nu, heeft ze zelf een zonne. Ja. Van 2 jaar. Ja. En ze komen binnen en ze zegt, hey, Mimel. ze heeft Mick en Piemel gecombineerd. Dus ik heet nu, vanaf nu heet ik Mimel de rest
0: van
1: mijn leven.
0: Dat is zo netjes. Vanaf nu heet je hier ook zo, Mimel.
1: Mimel, Harre.
0: Hey, leuke dingen. Ja. Hoe gaat het verder? Want Rijk loopt nu uit, de single. Trouwens, dat liedje dat jij zingt gelijk dat je heel veel schulden hebt. Is dat op waarheid berust?
2: Nee, dat is gelukkig niet op waarheid berust.
0: Ja, gelukkig.
2: Je maakt het toch een beetje dramatisch. Nee, maar ik wilde gewoon graag overbrengen van als zit je financieel volledig aan de grond. Ja. En is het toch nog belangrijk wie je om je heen hebt.
0: Ja, precies.
1: En die ook bij je blijven. En die ook bij je blijven dan, ook als je het niet hebt, weet je wel. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, en ik moet even zeggen, op TikTok hebben we 6 miljoen views, heet het zo?
2: Ja,
0: bij elkaar.
1: Op TikTok van Rijk, ja.
0: Zo, 6 miljoen.
1: Dat gaat best wel goed. Dus als ik het, als ik die mensen allemaal mag vragen die ook gewoon een eurotje storten. Dat is 6 miljoen.
0: Hoe doe je dat? 6 miljoen? Dat is
1: nou, bij elkaar is dat. Dus zij hebben natuurlijk een heel groot bereik, Emma en Maurits. Op Instagram en op TikTok. Ja. Ze heet ook Emma en Maurits daarop. Ja. Ze gaan ze allemaal volgen. En die hebben zoveel achter de ban dat het is, loopt de spuigaten uit. De spuitgaten. Niemol.
0: Hey, Emma, jouw opa, ja, dat blijft natuurlijk ook een beetje in mijn gedachten zitten. Treedt hij nog op, Henny Huisman, of hoe zit dat?
2: Ja, zeker. Hij treedt nog op en hij gaat het hele land door. Samen met mijn neefjes van Criss Cross Amsterdam.
0: Dat zijn jouw neefjes?
2: En dat zijn mijn neefjes en dus ook opa's neefjes. Ja. En die gaan samen het hele land door en heeft hij ontzettend jong publiek. En die reageren heel erg leuk op het nummer Met z'n allen.
0: Ja, dat is eigenlijk een afscheidsliedje.
2: Ja.
0: Toch?
2: Dat is hem.
0: Ik wil jullie bedanken voor, namens de collega's voor het lekkere gebak. Hè. Dat is een traditie van Mick, wat hij toch altijd maar doet. Ja. Hele dure gebakjes neemt hij dan mee, hele chique gebakjes.
1: Zeer dikke, joh.
0: En ik wil jullie bedanken voor jullie interview. En ik hoop dat, Emma, dat je heel groot gaat worden. En dat jullie samen... Want jullie gaan samen ook nog door? Of hoe...
2: We zijn nu niet een duo.
0: Nee.
2: We zijn wel hele goede vrienden van elkaar. En wat wel heel leuk is, is dat ik momenteel voor Mick nieuwe nummers aan het schrijven ben.
0: Ja, oké. Nou, super. En Mick, heel veel sterkte met de kleine meisje Rocca en natuurlijk met je vriendin Kim.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat het allemaal goed komt en dat het snel blije tijden kunnen zijn allemaal.
1: Het is blije tijden, daar ben ik je heel dankbaar voor. Want Rocca is toevallig een heel lief en knap meisje. Het leukste meisje van de hele wereld. Nee, niet zeggen dat jou.
3: Oké, hier zijn we weer. Put your hands up in de lucht. We gaan weer knallen met z'n allen. Maar ik denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman.
4: Hier stond je dan vanavond.
5: Ja, zeker weten.
4: Het was wel spannend. Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: zou je trots zijn op je opa, of niet?
1: Ja, dit is wel echt een ontzettende feestknaller. Ja. Heel trots.
2: Tot de volgende keer, dat is leuk.
0: En Mick.
3: Ja.
0: Ik heb nog 1 minuut over.
3: Oh.
0: Wat zou ik daarmee moeten doen?
3: Wat ik daarmee moet doen? Mijn rijk nog een keertje een stukje draaien. Wat je net te loren hebt verloren.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soudal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De zon.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 3 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
20: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
24: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
25: En door
26: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
27: Een paar minuten over drie is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A16 Breda, Rotterdam dan. Daar staan ze bij... Dit is een file. Bij de Moerdijkbrug, daar staat een behoorlijke file. Wegwerkzaamheden daar. 19 minuten en dat is 9 kilometer. De A16 Roosendaal, Dordrecht 37. De A50 Zwolle richting Apeldoorn. 17 minuten door een ongeluk. En daar staat 8 kilometer te vloeken en te schelden en te tieren. En dan de snelheidscontroles. A2 Maastricht richting Eindhoven 205,8. En de A10 knooppunt Koenplein richting Watergasmeer. Ook het knooppuntje daar. 4,2.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Stefan Leer!
27: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Raymond Hermans. Eentje voor in de boeken en BZN. Like Flying.
28: Dit is de muziek van...

mooie BZN, een onontdekt pareltje. Sinds kort bij ons op de playlist. En daar had hij al lang, jarenlang opgemoeten natuurlijk. Dit klinkt een beetje gek wat ik nu zeg. Maar deze was voor Gido, voor Matthias, voor Ivardo, voor Siert en voor Jos. Die zitten verderop in het pand te luisteren. Fantastisch. Hey!

0: Omdat ik morgen vakantie heb. En met de terugkomst van mij, zeg maar, dat klinkt ook gek. Met de terugkomst van mij, dan gaan dingen veranderen in dit programma. Dus dat heb ik achter de schermen allemaal klaarstaan. Dus nou ja, goed. Bemoei je alsjeblieft even met de show van vandaag. Laat even iets van je horen. Moet ik iets voor je draaien? Komt u maar. Heel simpel.
1: Dit is de Middenzomer, Steven Lee.
0: Je hoort het, hè? Ik ben echt toe aan vakantie ook.

Geertje Spijkerman en blauw ogen blond haar. Ik probeer even te bellen. Henny die zegt, het heeft geen zin meer. Ik heb een plaatje aangevraagd al de hele dag, maar niks gehoord. Dus ben er wel klaar mee. Graag even een plaatje voor Ben, Patricia, Cheyenne, Jaden en Tom Vins. En Demi vanuit Antalya. Oh, Antalya in Turkije, waar we op vakantie zijn. We zouden graag even blikkendag willen horen van Sven Versteeg. En van ma en oma staat hier. Nou, dat is geen hogere wiskunde. Dat Hessel dat niet even heeft weggeknopt. Zo noemen we dat, hè? Knopje. Kijk zo. Er staat een knopje en dan kunnen we hem wegknoppen.

Blikkendag. Hopelijk zijn ze erbij mee in Turkije. Hey, we zouden eigenlijk... Ja, dat gaan we niet doen. Daar zijn we station niet voor. Maar eigenlijk zouden we een soort van de speedy polka even moeten draaien. Kun je even deze kennen? Wacht even hoor. Als je nog niet ADAD had vandaag, dan krijg je het nog van deze plaat.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
3: Appelscha, yeah!
2: Alle info radionl.nl.

Nelis van de afdeling Leeman en wie denk jij wel niet dat je bent? En het is zo onlogisch, het volgende liedje wat we instarten. Alleen het lijkt ook zo op even serieus met Baila Baila de Gasolina, maar net ook weer niet. En maar ook weer wel. Het, als je de naam ziet in de playlist, denk je, nou, wat moet ik nu instarten? Maar gelukkig ken ik het. Ik weet niet of Hessel en Teken en Lars het allemaal zullen kennen, het liedje. Dat denk ik niet. Als ze het zo zien op papier, dan lijkt het heel slecht. Plork en de aannemers. Maar het is echt een zomerhit, zo weet hij ook.

Die gasten van Even Serieus zijn knettergek. Die gasten zijn knettergek als ze nu nog even de studio in duiken. Die hebben geld zat toch met die optredens allemaal. Duik even de studio in. Maak hier een mooie versie van. Dat past jullie.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dan ga je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
21: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
22: Zes minuten over vier geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A12 staat er file Arnhem richting Den Haag. 23 minuten. De A16 Breda, Rotterdam 25. De A17 Roosendaal, Dordrecht 35 minuten. Door wegwerkzaamheden daar. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn 21 minuten. Ongelukkie, wegdek, slecht toestand 9 kilometer. De snelheidscontroles nog 2. De A7 Duitse grens richting Groningen bij 45,2. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen 56,5.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Hollandse nieuwe deze week. Helemaal Hollands en Titanic. We hebben wat tos voor je geregeld. Voor jou en voor de kids. Want het is echt. Het zijn kaarten voor de kinderen natuurlijk. We geven je 4 kaarten weg. Hoor je zometeen een achtbaangeluidje. Dan heb je Appelscha. Want dat is waar je naartoe gaat. Attractiepark Appelscha. En ik weet het heet verkeerspark en attractiepark Duinenzaten. Maar het is makkelijker om te zeggen. Hey, we gaan een dag in Appelscha. Zo is het ook. Hè? Je gaat ook naar Slagharen. Je gaat ook naar Kaarts. Oh nee, dat is het. Ja. Zeg, we hebben 4 kaarten voor je liggen. 4 toegangskaarten. Inclusief eten en drinken. Gratis parkeren. Alles erop en eraan. Voor 4 personen. En neem zoveel mogelijk kids mee. Dat is de bedoeling. Hoor je aan de achtbaan, dan heb jij Appelscha.

Samantha. Met een nieuwe hit en je weet niet wat je mist. Een plaat, een hit, dat is lastig. Weet je waar dat is? Weet je waar ik altijd aan zit te denken? Ik vind de titel van een liedje vind ik altijd super belangrijk. Dat was vroeger niet zo, want dat maakte niet uit. Want als er wat uit kan, alles werd wel geluisterd. Maar nu tegenwoordig zitten we online. En dan is een titel van een liedje, dat wordt altijd vergeten door artiesten. Want dat vinden ze niet zo heel belangrijk. Het is het belangrijkste ooit. Want als je op TikTok zit, of je zit op Snap, of weet ik waar, je zit te kijken op het ouderwetse Facebook en je ziet er iemand deelt een liedje. En dan zie je bijvoorbeeld staan, ik hou van jou. Dan denk ik, ja, het is allemaal wel. Ja, dat kan geen leuk liedje zijn. Maar als je bijvoorbeeld in je liedje Blauwe Bloemkool zou noemen. En het gaat er helemaal niet over, maar het heeft de titel Blauwe Bloemkool. Die ga je aanklikken. En die ga je luisteren een stukje. En dan denk je, ah, dit is grappig, joh, die ga ik delen. Zo werkt dat. En er is één, nou, er zijn meerdere liedjes, maar ik heb nu toevallig dit liedje in de playlist staan. Die heeft, naar mijn inziens, een verkeerde titel meegekregen. Want soms denk je als artiest te braaf. En soms moet je gewoon even iets idioots doen om op te vallen. Want dit had een nog grotere hit kunnen worden als het gewoon Vuile Rat had geheten. Maar Grat, dame, die bedacht, nou, we doen gewoon Zuiver Hart. Dat is mooi, dat is nettig. Dat past meer bij mij. Maar Vuile Rat, dan was hij meer gestreamd. Maar ja, goed, zit ook al boven 3 miljoen.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info, radionl.fm.
15: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan, Radio NL.
15: Altijd aan.
13: Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
17: Weerbericht. Het is bijna 3 minuten over 4:30 geworden. Nou, de komende dagen wisselvallig weer. Er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Dan is het droog, dan gaat het weer regenen. Wolken, gedoe. De temperaturen s'nachts gaan zakken onder de 10 graden. En ja, overdag zal het toch wel een graadje of 20 zijn en blijven. Vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog, 24 graden. En zaterdag kan het zelfs 27 graden worden. Lekker. Dan de files van dit ogenblik. De A12 Arnhem-Den Haag, 23 minuten. De A16 Breda-Rotterdam, een half uurtje. De A17 Roosendaal-Dordrecht, 3 kwartier. En dat is 6 kilometer. Dat komt door die wegwerkzaamheden daar die al een tijdje gaande zijn. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 24 minuten. Snelheidscontroles A9, Alkmaar richting Amstelveen, 56.4. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.1.

Dit. Hetzelfde verhaal is met Frans Duits. Je denkt maar dat je alles mag voor mij. Was ook een cover. Dus er waren toen in de tijd al 10.000 remixen van gemaakt. Elke bruiloftzanger, elk zanger, elk zangeresje had het ooit al een keer gezongen. Jij denkt maar dat je... Iedereen had het al gezongen. En toen kwam Frans Duits en die scoorde daar een moddervette hit mee. En ook Senna met Kleine Vogel. Er waren al zoveel artiesten, zelfs een 2 maand voordat dit liedje uitkwam van Senna. Was er nog iemand die had hem officieel ook uitgebracht, had niks gedaan. En daarvoor ook allemaal bandjes en... Iedereen had zich wel bemoeid met de Kleine Vogel. Maar Senna die scoorde dan een moddervette dikke hit mee. Dat ja, het gaat zoals het gaat. Bizar. Wat ook bizar is, ik moet mensen uitsluiten vandaag. Fred uit Deurne. Sylvia uit Duitsland. Margot uit Oldenhoven. Bas uit Limmen. Hille uit Groningen. Jolanda uit Uurenterp. Gerke uit Harkema. Het is Rob uit Delden. Wendy uit Winschoten. Even kijken. Gast uit Zevenbergen. Benthuizen. Er zijn zoveel appjes al binnengekomen met het woordje appelscha erin. Nou, die tellen allemaal niet mee. Dat klinkt lullig, hè? Maar je moet echt even wachten op een achtbaangeluidje. Hoor je dat achtbaangeluidje, dan noteren wij DJ's. Dikke jongens in dit geval. Maar dat maakt niet uit. Domme jongen kan ook, DJ. Maar dan noteren wij de tijd. Dus als ik hem zometeen om 16:50 instart... dan zet ik hem een briefje, 16:05, 16:50. En vanaf dat moment tellen alle appjes. Dus alle appjes die je nu verstuurd hebt. Ja, dat is allemaal leuk. Zonder van de moeite. Wachten op het geluidje, dan even appen op ons gaan. En wie weet ga je er met 4 personen gratis naartoe. We hopen dat je zoveel mogelijk kids meeneemt natuurlijk. Gewoon 1 volwassene, 3 kinderen. Dat is het mooiste altijd, hè? Ja, het is een park voor kinderen natuurlijk. Inclusief eten en drinken, gratis parkeren. En 4 mensen mogen dan de toegang hebben tot attractiepark Slag. Nee, Appelscha. Ja. Of doe ik dat expres? Ja, ik denk het wel. Het zijn 2 parken.

Fest. En het is vandaag Wijngaard Woensdag. Ooit bedacht door Lars van Dijk. En die draait regelmatig woensdag gewoon te veel Henk Wijngaard liedjes. Mooi, mooi, mooi, mooi. Gert-Jan die belde nog. Begin van het programma belde hij van... Nou, kun je even een liedje draaien van Wijngaard? Nou, dat is een makkie, dacht ik. Hij had iets... ik heb het opgeschreven ergens. Wacht even. Oh ja, ja. Oh, nee. Met de moeders en baby's. Nou, dat liedje had ik gewoon niet. En er staat wel op YouTube en er staat op Spotify. Maar ik ben nog een oldschool DJ. Ik draai niks. Gewoon, ik protesteer dan. Ik draai niks op de radio met YouTube. Dat is zo slecht dat je radio DJ bent en je gaat van YouTube wat draaien. Een volledig liedje. Kijk, ik gebruik het ook wel eens voor flauwekul. Laat ik even een klein stukje horen van YouTube. En Spotify, dat is ook een dingetje. Daar draai ik ook niks van. Want Spotify lijkt goede kwaliteit. Dat is niet zo. Ik zal nog één keer even vertellen hoe dat in elkaar zit. Kijk, Spotify, dat zit in Amerika. Stel je voor, je hebt een liedje gemaakt als artiest. Dan heb je een goede kwaliteit uit de studio. Dat is meestal een WAV-file. Is dat een hele, gewoon een studio-kwaliteit. Nou, die upload je dus naar Spotify. En het moment dat die daar binnen is, maken ze daar een soort van MP3 van. En ze gooien daar een audiosausje overheen. Zodat het eigenlijk weer een hele slechte MP3 wordt. Maar dan wel met een goed audiosausje. Waarom doen ze dat? In verband met rechten en gedoe allemaal over de hele wereld. Dus ja, Spotify en radio... Ik vind nog steeds dat gaat gewoon niet samen. Niet omdat wij ook een digitale mengtafel hebben. We hebben DHB+. Maar goed, heel lang verhaal. Maar goed, dat liedje van Wijngaard had ik niet. En het is wel Wijngaard Woensdag. Dus zullen we... Ja, zullen we even dat ene gekke liedje bedraaien van Henk Wijngaard? Ik hoop dat ik heel veel mensen een plezier ermee doe. Sowieso dat Wijngaard in het Duits en het Engels even zingt. En gewoon puur met de flauwekul. En ook een beetje grof. Nou, daar gaat hij weer. Einmal Lulu. Ja.

Waarom zo trigger is zijn vrouwenhersen, ziet ons menner in onkluk stutsen. Der man is dat feuer zeig, der vrouw dat zinder. Om wenn een funke omhoetst, aan mijn kansen bloem.

Ik was met vakantie in Spanje, aan de kust van de Costa Brava. Ik zag daar drie señoritas, Dolores, Lolita en Lola. Maar oh, wie moest ik kiezen? Ik wist het niet.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Carglo. Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar
11: evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 5 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
19: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soedal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
22: Want ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
21: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
20: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
23: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor $3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar $3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp, Nijmegen.
25: En door
26: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
27: Geven schaamt.
28: Een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn ze, de files van dit ogenblik. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. En dat is tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. En dat is 7 kilometer en dat is 20 minuten. De A16 Breda Rotterdam 35. De A17 Roosendaal richting Dordrecht 41. De A50 Zwolle richting Apeldoorn 21. En de A50 Arnhem richting Os 7 minuten. Snelheidscontroles A1 Apeldoorn richting Amersfoort 71,9. De A9 Alkmaar richting Amstelveen 56,5. De A27 Utrecht richting Almere 114,9. En de N7 Groningen richting de Duitse grens. Dat is tussen afrit Westerbroek. Dat is dezelfde afrit. Nou, daar staan ze dus. Afrit Westerbroek. Even opletten bij 205,2 of zo.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio.

0: Winnie Winnie, Wanna Wanna en trommels, trommels, trommels. Maar ja, je hoorde net een geluidje. En hoor je dat deze week voorbij komen, dat betekent dat wij weer diep in onze buidel gaan tasten. We gaan namelijk heel veel mensen, 25 mensen, keer 4 kaarten gelukkig maken deze week. 4 toegangskaarten voor attractiepark Appelscha. Eten, drinken, parkeren, alles gratis. In principe kun je gewoon je pinpas thuis laten. Is natuurlijk niet handig, maar dagje uit, het kost je niks. Ja, je moet even heen rijden, even terugrijden. Maar dat is geen straf. Een dagje uit, verkeers- en attractiepark Duinenzaten. In Appelscha, daar ga je heen. Heb je het geluidje net gehoord en heb je daadwerkelijk ook vanaf dat tijdstip een appje gestuurd met Appelscha, dan telt je appje mee. Als je meteen om 3 uur al een appje hebt gestuurd met Appelscha, en dan later niet weer, dan telt je appje niet mee natuurlijk. Je moet echt het geluidje zien te spotten op de radio, oldschool, en dan doet je appje mee. Nou, dat zijn er gek genoeg duizenden. Ik heb nog 17 mensen gehad op de telefoonlijn ook nog. 088-0200-100. We proberen altijd zoveel mogelijk telefoontjes op te pakken. Dat lukt niet altijd natuurlijk, want gek genoeg, het klinkt heel gek nu ik het ook zeg. We zijn altijd druk, op een of andere manier. Maar goed, ook 17 mensen die hebben gebeld, die 06-nummers doen ook mee. Nou, we gaan nu bellen. Worden geen lange verhalen. Hey, gefeliciteerd, kom je vandaan. Hoeveel kinderen heb je? Dat. Ja. Hey Giel, met Stefan van Radio Wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, met hoeveel kids ben je van plan heen te gaan? Of ga je met volwassenen heen?
1: Ik ga met de vrouw en 2 kinderen, denk ik.
0: Nou, kijk eens aan. Gefeliciteerd, man. Ja.
1: Dankjewel, man.
0: Jullie gaan genieten in attractiepark Appelscha. Alles gratis, alles erop en eraan. Dus wij wensen jullie daar heel veel plezier, Giel.
1: Oh, het is geweldig. Dankjewel.
0: En waar moeten jullie vandaan komen? Is dat uit Kaatsheuvel of zo? Waar wonen jullie?
1: Nee, Westerhaar.
0: Oh, Westerhaar, dat is wel te doen. Oh, Westerhaar, dat is ook echt een piratendorp, hè? Als je daar doorheen rijdt, bijna iedereen heeft een antenne op dak daar, hè? Mooi, hè?
1: Ja, als je hier doorbreekt, zitten alleen maar antennes.
0: Ben je zelf ook piraat, Giel, of niet?
1: Nee.
0: Je bent geen piraat.
1: Rustig wel, maar dat is ook alles.
0: Ja, precies. Ben je ook nog zo sepper op de radio? Even Radio NL en dan even langs de piraatjes hebben en dat soort dingen allemaal?
1: Ja, vaak in de reclames.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Zijn er ook stations die je mijt? Bijvoorbeeld Q Music of 538, verschrikkelijk? Of,
1: Nee, dat niet echt. Oh.
0: Je hebt niet echt een radiostation ertussen die je echt haat of zo?
1: Nee, absoluut geen radio, maar verder niet.
0: Nee, precies, dat is een beetje saai. Hey, gefeliciteerd en heel veel plezier nog in Appelscha, Giel.
1: Oh, ja, super, dankjewel.
0: Ja, man, blijf aanvangen, gaat allemaal goed komen. Nou, vanavond bij de Rory Meister. Ik heb hem nog niet gezien vandaag. Hij had gisteren de boel in de war, zo te horen op de radio. Nou, kijken of hij vanavond weer een beetje zijn best doet. Hè? Dit is Jan Smit met Dodge Franjen.
2: Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
6: Vals. Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yeah!
14: Alle info, radionl.nl.

0: Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: 17:30 geworden. Het is bewolkt, lichte buien, wisselvallig weer. Maar de temperatuur is redelijk hoog. Tussen de 18 en de 21 graden was het vandaag. En vanaf donderdag en vrijdag dan gaat de temperatuur weer oplopen. Maar het blijft wisselvallig. Het blijft een voorspelling natuurlijk. Dan gaan we even kijken naar de files van dit ogenblik. Het zijn er 4. De A16 Breda richting Rotterdam, 3 kwartier. De A17 Roosendaal, Dordrecht, 1/2 uurtje. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, 13 minuten. Daar staat een auto in de brand. 3 rijstroken daar zijn afgesloten. Gaat nog een tijdje duren. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, 22 minuten, 7 kilometer. En gek genoeg nog 1 snelheidscontrole. Die kom je tegen op de A17 Roosendaal naar Dordrecht. Hectometerpaaltje 6.8.
1: Altijd aan. Radio NL.

Wij vinden dat belangrijk, want van deze versie hebben we al lang een cd-versie. De cd is een tijd geleden al gekocht, een vinylplaat ook. Maar deze laten we lekker in het systeem staan. Het kraakt zo lekker, man. De vinyl vibe. Er zijn niet heel veel liedjes op Radio NL die je hoort met... Ah, maar dit is toch geinig, man. Dat kun je hopelijk wel waarderen in de digitale tijd. Nou, het attractiepark Appelschaar. De katers zijn er al uit vandaag.

heb denk ik in mijn leven wel een stuk of 17 verzoeken ingediend via de manager van Frans Duits. Van, goh, kom een keer langs in mijn programma. Wat leuk en wat gezellig. Tot nu toe niks gehoord. Oh, dat is gek, hè? Oké, ja. De nieuwe studio die zit eraan te komen binnenkort. En we moeten hem toch maar eens een keer uitnodigen. Hij komt hier vaker natuurlijk, maar het is met Teken en Hessel en zo nog nooit bij mij geweest. Moet een keer gebeuren toch? Leek me leuk. Lachen. Zeg, dit is de nieuwe van Mark van Veen.

Abraham heeft zoveel vieze liedjes gemaakt. Onder de naam Thijs de Slome, Leo Bal, Piet Bal, Lord Wanhoop, The Headlines, The Letterzetters, Toon en Herman, De Dikke en De Dunne, Nol en Marie, De Aardmannetjes, Duo X, De Boomerangs, Las Fastas. Nou, gaan we door. Die man die had zoveel creativiteit in zich, maar hij kon niet alles uitbrengen onder vader Abraham. Dus bedacht hij heel veel dingen. En het mooiste is, hij zet ook alles op vinyl. Die platen zijn echt niks waard. Er zijn wel 2 of 3 liedjes op vinyl die van hem wat waard zijn. Kleine Café in de Haven eigenlijk niet. Omdat daar echt voor 300.000 van die dingen zijn verkocht. Iedereen heeft dat ding wel op zolder liggen. Het zijn meestal de flops van de vader Abraham. Daar worden dan 500 van geperst toen in de tijd. Er gaan 200 naar vader Abraham. En de rest dat wordt een beetje verstuurd naar platenmaatschappijen. En er blijft nog wat af naar de platenzaken. En de platenmaatschappij die houdt ook wat. En uiteindelijk werd het niet verkocht. Het belandde in de prullenbak. Of het ging echt allemaal naar de familie van vader Abraham bij hem op zolder. En ja, als je dan nog zo'n plaatje vindt, ja, die zijn best wel wat geld waard. Dan moet je denken aan, ik weet zo niet eens te noemen van vader Abraham. Maar dan, dat loopt al richting de 100 euro per plaatje. Hoor. Niet normaal. Ja, zeg, heb je niks aan natuurlijk. Ik mag. Ik weet precies wat je denkt. Mijn god, kerel, altijd. Ja, draai muziek. Ja, gaan we doen. Vincent.

0: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Heb je trek?

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
8: evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 6 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. Bergers zijn bezig de twee trams weg te halen en zolang dat duurt blijft de Erasmusbrug dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
17: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
27: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
28: Een paar minuten over zes geworden. Goedenavond. Dit zijn de files van dit moment. De A2 Utrecht, Zetten-Gobosch, 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam, een half uurtje. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, 35 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, daar staat 12 minuten. En dat komt door een slecht wegdek, wat daar... Dat is een ongeluk. Gewoon allemachtig, heel wat een geprutst weer. De A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar staan ze te flitsen bij 66.1. De A30, Barneveld richting Ede bij 16.2. De A35, Enschede, Almelo 69.2. En even kijken op de A67, de Belgische grens richting Eindhoven. Hectometerpaaltje 5.2.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Turkus Kusters met Verliefd. Geinig met dat gestotterend liedje. Dat was vroeger grappig, tegenwoordig kan het helemaal niet meer natuurlijk. Net als een liedje van Danny Cardo, hè, zegt een meisje nee, dat bedoelt ze ja. Dat was een grappig liedje voor vroeger. Als je nu draait, dat kan gewoon niet meer. Gek is dat. En ja, misschien dat je deze niet kent, maar zeg maar... je had ook zo'n heel oud liedje vroeger, dat was Espada. Dat heette Stierendoder. Ja, als je dat nu zou draaien, dan komen er ook wel berichten binnen. En terecht ook, dat horen we ook niet meer te draaien. Dat gaan we ook heus niet doen. Vanmiddag was hier een vrolijke snuiter uit Amsterdam dan. En had een nieuwe single, maar ja, dit is al weer van een tijdje geleden. Of zullen we gewoon de nieuwe draaien? Ja, we draaien gewoon de nieuwe. Wacht even, ik zal even... waarom ook die oude meuk altijd draaien? We gaan gewoon even de nieuwe doen, klaar.

allernieuwste van Mick Harden. Zijn tweede liedje. Zijn tweede liedje met dezelfde titel, Gekhuis, had hij ook een keer eerder. Het was een cover uit de jaren 80. Ik weet zo niet meer uit mijn hoofd. En dit waren de Havenzangers. Het is nooit goed. Zometeen maak je weer kans op kaarten voor attractiepark Appelscha. Daar kun je naartoe. 4 toegangskaarten. En eten en drinken, gratis parkeren, alles erop en eraan. Luister goed even naar Rory zometeen. Als hij zegt van hey, het geluidje komt eraan, dan weet je zeker dat hij eraan komt. En pas als je het geluidje hoort, dan even appen Appelscha. En daarvoor heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Ik heb nog 2 liedjes voor je.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.

0: dit zit echt fantastisch, Tieneke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Waarmee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
6: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je.
5: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
7: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yay! Yeah!
14: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Met dan weer zon, dan weer wolken en kans op een bui. Het wordt iets warmer, vooral op zaterdag. Dan is er in het binnenland veel zon en kan het 29 graden worden.
17: Radio NL.
16: Verkeersinformatie.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste filesteers stonden nemen nu af, maar op een paar plekken nog flink wat vertraging, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur oponthoud. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten oponthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij 66,1. A27 Utrecht-Almere bij 115,0. En op de A35 Enschede richting Almelo, daar staat een mobiele flitser bij 69,2.

is lekker bezig. Deze Spang heeft ook een nieuw liedje uit. Dat is ook heel leuk. Draaien we sinds deze week ook regelmatig bij Radio Barel. Maar dit was het liedje dat je de afgelopen tijd ook veel van hem gehoord hebt. Papa Part-time verliefd. Dat doet een beetje denken aan van Londen naar Parijs. En dan

Route du Soleil. Oh, je zal dan maar daar onderweg zijn. Hè? Gewoon lekker in de auto zitten. En dan lekker op vakantie. Als dat zo is, wens ik je heel veel plezier. En anders, ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Dan zijn we misschien nog even samen aan het werk. Of ben jij gewoon lekker aan het...

En gezellig, George Baker en zijn selection Santa Lucia by Night. Hoor je bij Radio Adel. We gaan richting 7 uur. Dat betekent zometeen weer even een klein overzichtje van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Oftewel het belangrijkste komkommernieuws. En dat wil je toch even meenemen natuurlijk. En nee, het gaat niet over komkommers. Zou wat zijn of we elke avond ook daadwerkelijk over komkommers zouden praten? Nee, dat is niet zo. Maar er is wel een eigenlijk een mooi verhaal, vind ik dit. Dat komt uit Assen afgelopen donderdag. Waren daar nepagenten bezig. Die probeerden daar mensen op te lichten. Dat is er niet gelukt. Ze hebben een modderfiguur geslagen. Waarom dat dan precies was, dat vertel ik je zometeen na 7 uur in het overzicht van het komkommernieuws. En dit is Marco Schuitmaker, Engelbewaarder.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
2: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben jij.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Net Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas en dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden.
11: Het weer van Weer Online.
10: Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.

0: Lekker toch?
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. Dat is op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daardoor nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,5. En de A27 Utrecht Almere bij 115,9.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Zometeen een groothuid uit België. Hier Willy Sommers ga je horen. En eerst Danny Hayden.
3: Dit is de muziek van

0: logische muziek. Het was Willy Sommers en Hoogtij bij Radio Breel. En ook Danny Heden hoorde je nog met Ik ben liever bij jou in de avondshow. Nou, dan pakken wij het overzicht er maar weer eens even bij hier.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd op bij Radio NL.
0: Ja, het is die tijd van het jaar dat nieuws eigenlijk geen nieuws is. En net dat nieuws pakken we er even uit. Bijzonder verhaal uit Frankrijk. Een meisje daar van 17 moest vorige week geopereerd worden aan haar enkel. Maar toen ze uit narcose kwam, bleken haar verstandskiezen getrokken. Ja, was een fout van het ziekenhuis. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat had twee personen met elkaar verwisseld. En de ouders die dienen nu een klacht in, schrijven Franse media. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, ja. Maar dat is toch heel raar. Alleen al het idee dat je dan voor een enkele operatie gaat, dat je ineens twee tanden mist als je uit narcose komt. En die enkel is dan nog niks aan gedaan. Dat kan enkel fouten betekenen natuurlijk in dit geval. Hè? Enkel. In Vlaanderen, ja in België altijd goed, daar heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het weegt 117 gram. Ja kijk, en nu weet je dat we bij het echte komkommernieuws zijn terechtgekomen. 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Hoe dat nou precies kan, dat weten ze niet. Maar er is een hele vereniging daar voor kippen en boeren en eieren. En de voorzitter daarvan die zegt dat het te maken kan hebben met de leeftijd van de kip. Want, zo staat hier, oudere kippen leggen grotere eieren. Is dat zo? Dat wist ik helemaal niet. Ja, misschien dat er iemand zit te luisteren die je alles weet over kippen. Bijvoorbeeld omdat je ermee werkt. Kun je dan even bevestigen of ontkennen of dat waar is misschien in de Radio Deel App. Altijd leuk. En mooi verhaal dit. Nepagenten in Assen die hebben afgelopen donderdag een modderfiguur geslagen. Ze probeerden zeker 11 mensen op te lichten. Maar die belden allemaal de echte politie. En dus is geen enkele van die pogingen om op te lichten gelukt. De politie prijst de alertheid van de melders. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk ook daar. Überhaupt hè, voor die nepagenten. Pas daarvoor op. Want zeker ook oudere mensen. Hè, we waarschuwen ook je vader en je moeder en je opa en je oma. Want zeker oudere mensen die hebben ze dan nog alles snel te pakken. Maar ze hebben dus misgegrepen daar in Assen. Dus dat is mooi. Dat vind ik dan mooi. Dat vind ik eigenlijk al een klein applausje waard natuurlijk. Dat is mooi gehandeld van de mensen daar. Nou, ben je op de hoogte van het belangrijkste onbelangrijke nieuws? Vond het lekker hè? Dit is Radio Breel.

Het zou zo op een tegeltje kunnen. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Ja. Toch fijn als je dat kan zeggen, hè? Dat je niet helemaal blut bent. Dat je meer maand dan geld aan het einde van de maand overhoudt. We hebben dat allemaal wel eens meegemaakt, heel eerlijk. Robert van Hemert, die was verantwoordelijk voor dit liedje. Inmiddels al een aantal singles verder. Hè? Ook Moet dat nou en Zandloopster. Maar deze blijft ook fijn. Ik dacht, laten we die weer eens een keer draaien. Weer even een keer wat anders. En daarvoor een mooie klassieker, de Ellie Cats op Radio Waddel. En draai maar als een haan op een toren. Je bent bij de avondshow. Zometeen hier ook echt even meezingen. Ook weer over klassiekers gesproken. Maxine en Franklin Brown van het Songfestival. De eerste keer ga je horen. En eerst die Turk uit de kroeg. Amar, dit is de stem in je hart. Ten allernieuwste. Ik moet...

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Lekker toch?
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
4: Appelscha, yeah!
3: Alle info radionl.fm.

Morgen. Zou ik ook zeker niet doen. Zeker niet als je Guus Meeuwis een keer live zou willen zien. Hij gaat binnenkort optreden, heeft hij nog niet zo lang geleden aangekondigd. Gaat hij 2 keer doen dit najaar. 1 keer komt hij naar Groningen op zaterdag 24 oktober. En hij gaat ook nog een keer op 6 november in Amsterdam staan in de AFAS Live. Dus op zich best wel kans om hem te zien dan daar. Zit ik me even af te vragen, zou hij dan een van zijn grootste doen? Kedegedeng, kedegedeng, oehoe per spoor. Ik zat gisteren de clip van het liedje te bekijken. En toen viel het mij op dat Guus Meeuwis, natuurlijk trots inwoner van Tilburg, maar de clip van dat liedje is, als ik het goed heb herkend, opgenomen in Eindhoven, station Eindhoven. En dan denk ik, ja, dat kan natuurlijk allemaal wel. Hè? Eindhoven ook mooi, mooi station, maar Tilburg was er toch ook al wel in die tijd, het station. Dus had ook daar gekund. Maar goed, benieuwd wat daar de reden van is geweest. Guus Meeuwis, je hoort hem nu.

Wat een lekker aanstekelijk liedje is dit van Mike Peterson, van 10 jaar geleden alweer. Ja, is misschien niet helemaal van hem. Er was eigenlijk al een Engelse versie van dit liedje, maar hij dacht, ja, ik ga er gewoon op zijn Nederlands overheen. En dat is gewoon gelukt met Yes Er ook nog erbij. Altijd bij jou zijn, zo heet hij. En je hoorde hem uiteraard bij Radio Warel. Gesproken over zomerhits, want dat was dit wel 10 jaar geleden. Ook de Nederlandse versie. Er is iemand, de zingende buschauffeur uit Groningen, en die doet ook een gooi naar de zomerhit van dit jaar. Hij is een beetje op de Spaanse tour gegaan. Es verano otra vez. Ik heb eventjes Google Translate erbij gepakt. Dat betekent zoiets als het betekent weer zomer. Of sorry, het is weer zomer. Ja. Es verano otra vez. Ja, dat inderdaad. Dit is de nieuwe Birdie.

gezellig. Een echte meezinger van Henk Dissel. Je hoorde Stap voor Stap bij Radio NL. Richting 8 uur, dat betekent zo meteen weer tijd om even bij jou te peilen wat je eigenlijk aan het doen bent. Het is woensdagavond, toch vaak de avond dat heel veel mensen toch een beetje samenkomen. Hè? Vriendengroepen, vriendjes en vriendinnetjes die weer even fijn samenkomen. Bokavond heb ik wel eens iemand een beetje samenkomen. Hè? Vriendengroepen, vriendjes en vriendinnetjes die weer even fijn samenkomen. Bokavond heb ik wel eens iemand horen zeggen. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat schijnt vroeger in ieder geval een dingetje te zijn geweest. Of misschien ben je gewoon keihard aan het werk nog. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Wat ben je aan het doen? Dat is de vraag. Deel het even met de rest van Nederland. Doe dat in de app van Radio NL. Dan doen we zometeen gezamenlijk het rondje Nederland. En dan hoor je jezelf misschien wel even terug. Zou wel zo gezellig zijn. Pak die app erbij. Spreek even wat in. Doe een tekstberichtje. Dan doen we zometeen het rondje Nederland. Tino Martin is hier op Radio NL. Dit is

0: hout, ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
1: Heb je

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. AHA Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
12: Mooi van Ethos. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
5: Dus ik mis je als je hier niet bent.
4: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8. A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En op de A35 Enschede-Almelo, daar staat een mobiele flitser bij 69,2.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Rory Jonker gaat!
10: En wat spook je uit deze woensdagavond? Geef het even door voor het Rondje Nederland. Hier is Frank van Etter.
6: Dit is de muziek van

Astrid Bronkhorst, ik drink rosé. Een heerlijk ingrediënt voor een lekkere zomeravond. En dan bedoel ik niet per se het drankje. Ja, ook dat natuurlijk. Maar ook zeker dit liedje. En het leuke is, hij gaat hem binnenkort zeer waarschijnlijk live doen. 9 augustus. Dan hebben we de Radio Warel Zomertour in Roden. En Wesley is er in ieder geval bij. Ik ga ervan uit dat hij dan deze ook wel even doet, toch? Dit is zijn zomerhit 2026. Dan moet dat wel even, toch? Je gaat hem zien. 9 augustus. Samen met heel veel anderen. En de line-up check je uiteraard even op radiowarel.fm. Dan gaan wij eens even kijken wat er allemaal in de app gebeurt. In het kader van het Rondje Nederland. Het is daar weer gezellig druk, dankjewel. Herman uit Renen, die meldt zich, die is nog een hek aan het zetten in het weiland. Daarna lekker naar huis. Jolanda uit Borne, die zit nog even op het balkon met een kop thee. Heerlijk rustig zo. Oeh, dat klinkt lekker inderdaad, Jolanda. Fijn zo'n rustige avond. Marco uit Waalwijk, die is onderweg naar huis vanuit de bouw. Nog even een klein half uurtje rijden. Nou, dan heb je het nog laat gemaakt, Marco. Blij dat je vrij bent dan nu, kan ik me voorstellen. Weltrusten, zeg ik dan maar, denk ik. Anita uit Winsum, die heeft net lekker gegeten. Zit nog wel even met het opruimen, dat moet dan nog even. En dan is de rest van de avond vrij. Oh, wat fijn. René uit Veghel. Die is de vrachtwagen aan het lossen. Nog even een paar pallets en dan zit de dag erop. Hadza, lekker René, succes nog even. Monique uit Doesburg, die is de bloemen in de tuin water aan het geven. Ze kunnen het wel even gebruiken. Oh ja, dan is het alweer even geleden, Monique. Succes daar. Patrick stuurt ook een berichtje. Hij komt uit Urk, of van Urk eigenlijk. Ik ben net terug van het werk en zit nog even te puffen in de tuin. Ja, uitpuffen van het werk, kan ik me dan voorstellen. Carla uit Epen, die is de boodschappenlijst van morgen aan het maken. Ze zegt, ja, ik heb echt geen zin om vanavond nog te gaan. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, doe gewoon lekker rustig aan, zou ik zeggen. Beentjes omhoog en dan komt die boodschappen, die komen morgen wel, Carla, zo is het ook. Dennis uit Horen, die zit nog achter het stuur van de bestelbus. Nog één adres en dan naar huis. Linda uit Reuzel, die is met de hond een rondje door het bos aan het lopen. Heerlijk even ontspannen. Met het hondje een rondje. Ja, lekker Linda, succes daar en veel plezier. En Kees uit Waddinxveen, die is er ook bij. Die is de containers aan het schoonspuiten. Dat hoort er ook bij en was alweer te lang geleden. Kan gebeuren, Kees. Succes daar, zou ik zeggen. Nou, tot zover de eerste ronde. Ja, er komt nog van alles binnen, maar ik moet ook een keer muziek draaien weer natuurlijk. Dus als je nog wat kwijt wil, deel dat vooral. Dan lees ik het gewoon zo meteen nog eventjes voor. Dit is mooi. Het is nieuwe muziek van René Vroker. Die heeft de krachten gebundeld met niemand minder dan Waylon. En daar is een heel mooi liedje uitgekomen. Ook vaak al aangevraagd bij Radio Warel. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

De reunie waar hij nooit meer aan deel zou kunnen nemen. René Karst, wel een mooi liedje. Super gave tijd, hoorde je bij Radio Wereld. We zitten midden in het rondje Nederland. Dankjewel dat je even meedoet via de app. Ik vind het altijd leuk om van zoveel mogelijk mensen even te horen wat er gebeurt in Nederland. Ik zit op mijn werk nog even... Even hier op mijn werk stuurt Monique. Nog een half uurtje en dan ben ik vrij. Ah, succes daar, Monique, nog even. Zet hem op voor de laatste loodjes. Berichtje van Marianne uit Goor. Die is nog even de administratie aan het doen voor de zaak. Daarna is het klaar. Gerard uit Sint-Anna-parochie. Die zit nog even op de trekker. Nog even een klein stukje. En dan stoppen we voor vandaag, zegt hij. Kijk, goed bekeken. Bianca uit Houten is de keuken aan het opruimen. Daarna lekker met de benen omhoog. Erik uit Vroomshoop, die zegt... Ik ben de garage aan het vegen. Er lag weer genoeg rommel. Ja, dan moet het wel weer eventjes, hè. Petra uit Breskens, die is nog even lekker een stuk aan het wandelen. Het is heerlijk weer vanavond, stuurt ze. Oeh, ik ben jaloers, Petra. Succes en veel plezier, zou ik zeggen. Vooral veel plezier. Jan uit Dinxperlo is de aanhanger aan het uitladen. Morgen weer een nieuwe klus. Miranda uit Pijnakker zit nog even op kantoor. Nog wat mailtjes wegwerken, dan naar huis. Theo uit Appelscha. Die zegt, ik ben een stukje aan het fietsen. Nog even genieten voordat het donker wordt. Ja, gesproken over Appelscha. Zal ik dan maar even op die grote rode knop drukken hier? Zal ik de achtbaan maar even gaan laten rijden? Wacht, dan laat ik heel even... Ja, we kunnen vertrekken. Och, als je dat hoort, wat een afdaling moet dat zijn, hè? Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Dit is jouw teken om het woord Appelscha te sturen in de app van Radio WNL. Ja, dat mag dus onze luisteraar uit Appelscha ook wel doen, Theo. Ja, dat kan, maar dat is voor jou een thuiswedstrijd. Dat betekent niet dat je niet mee mag doen. Maar het maakt in principe niet uit of je nou uit Appelscha komt, uit Groningen, uit Limburg, waar dan ook vandaan. Als jij maar denkt, hey, ik wil deze zomer even gezellig naar een verkeers- en attractiepark. Dat is Duinen zaten. Het is helemaal nieuw, helemaal verbouwd en het schijnt er echt allemaal geweldig uit te zien. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb wel mooie verhalen gehoord al erover. En jij kan daar een dagje met drie anderen naartoe, met vier mensen in totaal. Het is echt ideaal voor het gezin. Het is er ook gratis parkeren, dat is ook mooi meegenomen. En het mooie van deze actie is, de hapjes en de drankjes zitten er ook al bij. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niks meer zelf te doen. Als je nu Appelscha stuurt in de app van Radio WNL, bel ik je misschien zo meteen. Dit is Marco de Hollander.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Precies. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: Het is de Hollandse Nieuwe deze week. Gasten van Helemaal Holland. Hun liedje heet Titanic. Klonk een beetje trouwens alsof je die daar hoorde, de Titanic. Maar dat was niet zo. Het was de toeter voor de achtbaan. De Radio Model Rollercoaster die je gaat brengen naar Duinenzaten. 4 kaarten die kun je winnen als je appels gaat stuurt in de app van Radio Model. En ik heb Norman aan de telefoon. Hey Norman, goedenavond.
1: Hey, goeiedag. Hoi Robbie.
0: Hey, hallo. Alles goed?
1: Ja, prima.
0: Mooi. Wat klinkt jij vrolijk, Norman?
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, vind ik wel. Jij klinkt lekker opgewekt.
1: Nou, ik ben altijd wel een beetje zo.
0: Nou, mooi toch? Wat was jij aan het doen?
1: Nou, eigenlijk niks. Ik ben buschauffeur en ik heb vrij vandaag.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Ik heb het weekend gewerkt, dus dan heb je weekend, dinsdag en woensdag.
0: Ja, precies. Maar is dat niet heel raar, midden in de week dan weekend hebben?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Maar al je vrienden en zo zijn gewoon aan het werk, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus ik heb het ene weekend werk ik, het andere weekend ben je vrij. En ja, door de week heb je dan weekend, zal ik maar zeggen. Dus het is wel eigenlijk goed te combineren.
0: Nou ja, dat is wel lekker. En het is ook wel lekker rustig dan. En het mooie is, als je nu ergens naartoe gaat, het is overal rustig.
1: Het is overal rustig.
0: Ja, ja, ja. Hoe heb je deze dag besteed?
1: Ik heb in de tuin gewerkt vandaag.
0: Oh, heerlijk. Ja, wat moest er allemaal gebeuren?
1: Nou, de druiven die moesten flink een beetje gesnoeid worden.
0: Oh ja.
1: En, onkruid en troep. Dus het ziet er weer allemaal heel netjes uit.
0: Het ziet er netjes uit, het kan er weer tegenaan, zeg jij.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. Hey, als ik mij niet vergis, wil jij ook nog naar een pretpark toe?
1: Ja, geweldig. Leuk.
0: Ja. Jij moet waar vandaan komen?
1: Haarlem.
0: Uit Haarlem. Dus dat is een mooi stukje sturen, maar dat is voor een buschauffeur niet erg.
1: Nee, dat geeft helemaal niet. Dat is gewoon mijn hobby.
0: Ja, rij je ook in je vrije tijd graag?
1: Ja. Ja. Nee, het is gewoon, weet je, als je buschauffeur bent, dan leer je heel anders rijden dan dat gewone mensen rijden.
0: Ja, ja. Heb je daar in het gewone leven wel eens wat aan, als je gewoon in je persoon auto zit?
1: Ja, want vroeger was ik echt een high-bye. En nu ben ik gewoon heel relaxed eigenlijk. Denk, joh, laat maar.
0: Oh, ben je een laid-back bestuurder?
1: Ja, klopt. Nu wel, ja.
0: Ja,
1: vroeger
0: precies.
1: Niet, maar sinds ik buschauffeur ben, ben ik rustig aan geworden.
0: Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze. Of als je buschauffeur bent.
1: Klopt.
0: Kom op een tegeltje. Norman, ik heb leuk nieuws. Je gaat naar Duinenzaten.
1: Oh, wat leuk. Dankjewel. Geweldig, Rory.
0: Ja, zeker. 4 tickets die gaan we naar jou toesturen. Dus je mag ook nog gezellig mensen meenemen.
1: Nou, weet je wat? Ik heb nog een heel klein neefje hier van een jaar of 7. En toevallig hadden we het er van de week over. Ik zeg, dat zou toch leuk zijn? En nu gebeurt het me ook nog. Dus het is helemaal leuk.
0: Ja, geweldig. Hoe heet je neefje? Ja.
1: Jordi,
0: kijk, dan ga je gezellig met Jordi dan naar Duinenzaten. En het mooie is, kijk, jij bent dan door de week lekker vrij. Dus dan kan hij misschien, kun je een keer mooi door de week gaan ook.
1: Klopt. En die heeft nu lekker schoolvakantie, dus dat is hartstikke leuk.
0: Daarom, dat klinkt ideaal, Norman. Het kan niet beter.
1: Ja, te gek. Ik vind het echt zo leuk.
0: Nou, mooi. Dan ga ik jou heel veel plezier wensen daar. En geniet van je vrije dag nog even.
1: Ja, dank.

0: René Schuurmans was dit en al win ik 10 miljoen.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, het is woensdagavond. Bijna tijd voor het allerlaatste liedje van de avond. En dat is een verzoekje. Het laatste rondje komt eraan. En dus ga ik bij jou de vraag neerleggen. Waar heb je zin in? Wat zou je willen horen? En nu is het woensdag. Dus dat is traditiegetrouw. Waanzin woensdag. Gaan we op zoek naar liedjes die we een tijdje al niet meer op de radio hebben gehoord. Kan zijn dat daar een goede reden voor is. Hè? Omdat het misschien een beetje... Ja, een fout liedje is bijvoorbeeld. Zou kunnen, hoeft helemaal niet. Het kan natuurlijk ook gewoon een heel mooi liedje zijn... wat al ook niet meer op de radio is geweest. Als je het maar even niet hebt gehoord. En als het maar een liedje is dat iedereen kent. Wat eigenlijk bij voorkeur iedereen mee kan zingen. Dat is het idee van Waanzin Woensdag. Wat wil je horen? Laat maar weten in de Radio NL-app.

0: gezellig een beetje weekendsfeer alvast. Het was schudden van Arjon Oostrom.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, we moeten er even heel snel naartoe. Op zoek naar meezingers van die liedjes die je echt, alvast een beetje dat weekendgevoel geven op woensdagavond. Berichtje komt binnen van Joost uit Gameren. Die zegt, hey, het is waanzin woensdag en het is wijngaard woensdag. Kunnen wij dat niet combineren? Nou, dat kan zeker. Zeker met het liedje dat jij dan aanvraagt, Joost, bij deze. Ik heb een truc als mijn woning.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
9: Want ik ben rijk.
8: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 9 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
21: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer.

0: Precies. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: dit zit echt fantastisch, Tieneke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Maar mee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
2: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 10 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Bij Eurojackpot.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL. Appelscha, yeah! Alle info, radionl.fm.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoe

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vastzat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.
0: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
22: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

tweede klas. A voor VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
16: Appelscha, yay!
15: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan, Radio NL.
15: Altijd aan.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B. kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B. zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. Dit is de muziek van Radio

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.